0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Hele goedemorgen. Het is alweer dinsdagochtend, 25 augustus. Dit is Opstaan met Arnoud en Mayoni.
3: Ja, inderdaad. Allemaal een hele goedemorgen. Ja, het is misschien gek dat ik dit nu ga zeggen, maar je merkt dat het langzaamaan later licht begint te worden.
2: Dat klopt helemaal. De klok die gaat nog lang niet terug. Dat is pas in oktober volgens mij.
3: September,
2: oké.
3: Okay. Maar dat is al bijna.
2: Ja, dat is al bijna. Nee, maar dat is inderdaad. De langste dag is altijd op 21 juni. En daarna wordt langzaam weer wat korter licht op de dag. Dus,
3: Ja, en toch gek eigenlijk. Hè? Want in juni is er nog helemaal geen vakantie. Dus de meeste mensen hebben altijd het idee dat het juist daarna pas eigenlijk langer licht is. Omdat de meeste vakanties beginnen pas in juli.
2: Ja, dat klopt helemaal. Een nieuwe ochtendshow, een nieuwe ochtend. Mooi weer vandaag. Sterker nog, het zit gewoon nog in de zomer natuurlijk. Hè? Dus laten we daarvan genieten. Vandaag hebben we natuurlijk de ontbijttip. We hebben de platenkast. We hebben Sprookjesboom. En Dikkie Dik. Maar Joni, hoe zit dat?
3: Nou, we hebben de hele week een superleuk doeboek wat je kan winnen van Dikkie Dik. Dus ja, hij lag in de winkel, maar inmiddels niet meer. Dus wij hebben de laatste 5 hier in de studio liggen. Of tenminste 4 eigenlijk. Hè? Want gisteren is Nora al met de eerste vandoor gegaan.
2: Ja, je bedoelt te zeggen, hij is dus niet meer in de winkel te koop.
3: Nope.
2: Dat is leuk. Dus zou je die willen hebben, ja, dan moet je hem bij ons winnen.
3: Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Ja. Maar nog niet
2: dat
3: nu, hè?
2: Goed zo. We gaan snel beginnen. Dit is Opstaan met Arnoud, met Mayoni.
3: En vandaag als allereerste met de Zoete Zusjes.

0: Dat was muziek van Luna Sabella op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor iets nieuws.
1: Nieuw!
0: Ja, en misschien heb je het al doorgehad, hè. In Nederland worden er superveel liedjes uitgebracht. Vooral nu ook weer, hè, door veel Nederlandse artiesten. Rutger van Barneveld. Gisteren hadden we nog Tino Martin. Allemaal bepaald soort muziek. Maar Arnoud, vlak voordat de microfoon aanging, zei je... Ja, daar horen we nou al zoveel van. Ik pak even wat anders.
2: Ja, het is grappig, hè. In Nederland zijn we helemaal in de band van inderdaad die Hollandse artiesten. Mm-hmm. Dat vind ik thuis wel goed nieuws. Want er is een tijd geweest dat het er een beetje om gelachen en zo. Maar
0: ja,
2: die timmeren goed aan de weg. In Amerika zijn ze veel meer van de country muziek.
0: Oh ja.
2: En het is wel leuk als je daar in de hitlijst kijkt. Is de hele top 10 eigenlijk country liedjes. En wat is country? Ja, dat is vaak met een gitaar.
0: Beetje cowboy-achtig, hè?
2: Beetje cowboy, zijn mooie liedjes. En een van de grootste sterren op dit moment is ongelooflijk. Dat is Ella Langley. Zij scoort echt de pannen van de dak. Ze toert nu ook door heel Amerika. Ze staat volgens mij 10 keer in die hele top 100.
0: Zijn er een hoop mensen in Nederland die niet weten wie ze is.
2: Nee, maar let op. Dit liedje gaat toch nu doorbreken in Nederland.
0: Oh, okay.
2: Het heet Choosing Texas. Dat betekent, ik kies voor Texas. Of er wordt gekozen voor Texas. Dat is een staat in Amerika.
0: Ja.
2: Terwijl ze eigenlijk meer van een andere staat houdt. Nou, dat liedje, daar gaat het over. Singer-songwriter Ella Langley hoor je nu voor het eerst op Hallo Kids Radio.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag hield de reus Klein Duimpje en zijn vriendjes goed in de gaten.
1: Waar zul je ze hebben?
2: 99, 100, ik kom.
1: Haha, dit is mijn kans. Buut vrij!
2: Wat kom jij hier doen?
1: Ik buut me vrij, dan heb ik toch gewonnen?
2: Ja, als je meedoet, maar je deed helemaal niet mee.
1: Flauw hoor, ik wil ook meedoen.
3: Jij? Meedoen?
4: Dat kan toch niet? De enige plek waar jij je kunt verstoppen is achter het kasteel van Doornroosje.
1: Oh ja? Ik kan me anders heel erg goed verstoppen.
2: Oh, bewijs dat dan maar.
5: Ja, we houden vanmiddag een wedstrijdje. En als we je toch vinden, dan...
4: Dan moet je een hele week hier bij het geithuis als klimrek komen liggen.
1: Goed, maar als jullie me niet vinden, dan wil ik mijn laarzen terug.
3: Oh nee, niet doen.
5: Nee, dat moet je echt niet doen, Klein Duimpje.
2: Maak je niet druk, dat wint hij toch nooit. Goed, als jij wint, dan geef ik je je laarzen terug.
1: Echt? Eindelijk! Ik heb mijn laarzen zo gemist. Tot vanmiddag!
0: De reus ging weg. Maar hij was al snel niet meer zo zeker van zijn zaak.
1: Amai, amai. Hoe moet ik nu zorgen dat ze me niet vinden? Was ik maar onzichtbaar, hè? Ah, wacht eens even. Maar natuurlijk, de heks. Oh, slim van mij.
6: Jij wil een onzichtbaarheidsdrankje?
1: Ja.
6: Om verstoppertje te spelen? Wat een bijzonder, belachelijk bedenksel. Mijn onzichtbaarheidsdrankjes zijn veel te kostbaar om voor zo'n kinderachtig kleuterspelletje gebruikt te worden.
1: Maar ik kan er mijn laarzen mee terugverdienen.
6: Als hij zijn laarzen terug heeft, kan hij Klein Duimpje voor me vangen en in mijn hokje stoppen. Dat is een goede ruil. Goed, maar denk eraan. Het is sterk spul, dus niet meer dan 2 druppels drinken.
1: Ja, dat is goed. Ik ga lekker winnen.
0: Die middag stond iedereen klaar voor de grote verstopwedstrijd.
2: Goed, als we bij 100 zijn, dan gaan we je zoeken.
1: Ja, ja, ja, ja.
7: 1, 2, 3.
1: Oei, 4, ze zijn al bijna bij de 100. Snel onzichtbaar worden. Wat zei die heks nu? Niet meer dan 2 druppels. Nou ja, als 2 druppels werkt, dan zal een heel flesje nog beter zijn, zeker?
0: De reus was eigenwijs en dronk het hele flesje leeg. Maar het drankje werkte perfect. Klein Duimpje, Benjamin en Roodkapje konden de reus niet zien en hem dus ook niet vinden.
5: Zien jullie hem?
2: Nee. Hij zit zelfs niet achter het kasteel.
1: Die wurmen kunnen me echt niet zien. Ik ga winnen.
4: Volgens mij vinden we hem nooit.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Kom maar tevoorschijn, reus.
5: Ja, je hebt gewonnen.
1: Hier ben ik.
2: Waar ben je?
1: Ah, hier natuurlijk.
4: Je hoeft je niet meer te verstoppen.
1: Ah, niet flauw doen, hè. Ik ben er toch. En kom op met die laarzen.
5: Ik hoor je wel, maar ik zie je niet.
2: Nee.
1: Hè?
0: Maar zolang de onzichtbaarheidsdrank nog werkte, kon de reus helemaal niet tevoorschijn komen.
1: Maar ik zeg toch dat ik hier sta.
2: Ja, je klinkt wel dichtbij.
4: Maar we vinden het toch niet leuk meer. Je speelt vals.
5: Ja. Huh?
4: Laten we wat anders gaan doen.
1: Nee, niet doen.
2: Ja, dat is goed. De reus is zo flauw.
1: Dat is niet waar, hè? Ik heb eerlijk gewonnen.
5: Tikkie, jij bent hem.
1: Hé, niet weggaan. En mijn laarzen dan? Ik ben er echt. Kijk dan. Wacht. Waarom overkomt mij dit nu toch altijd?
0: De reus heeft nog een hele tijd onzichtbaar rondgelopen. Dan had hij maar beter naar de heks moeten luisteren. Zo zie je maar weer dat je altijd goed moet nadenken of een slim plan wel echt zo slim is. Zo wilde de wolf eens een keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: muziek van Piet Piraat hoorde je net op Hallo Kids Radio.
1: Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni en het laatste nieuws over een nieuw tv-programma. Dat is afgelopen zaterdag begonnen en dat heet Sing and Dance Up.
0: Ah, ik moet eerlijk toegeven, ik heb het niet gezien. Dus Arnoud, vertel, waar gaat het over?
1: Nou, ik heb een stukje gezien. Het wordt gepresenteerd door Mathieu Hinzen. Nou, die kennen we natuurlijk nog van het Junior Songfestival.
0: Ja.
1: En het is een concert. Nou, voor een show in Rotterdam Ahoy bereiden de kinderen verschillende nummers voor. Waarbij ze samen zingen en een choreografie leren. Dus een dansje eigenlijk, hè, dansbewegingen.
0: Mm-hmm.
1: Tijdens het concert is de hele zaal verdeeld in verschillende vakken met elk een eigen kleur. En elk vak geeft een optreden samen met een van de artiesten. Zoals Maan, Stefania, Kleine John en Chavante, Glenfaria en Paul Sina.
0: Nou, dat zijn wel grote namen. Ja.
1: Dat zijn de grote namen, ja. Nou, in het programma zie je dus een beetje backstage wat gebeurt. Mathieu die praat met artiesten en kinderen. En ze vertellen waarom ze meedoen en wat ze er tof aan vinden. En samen kunnen ze dus muziek maken. En dat doen ze dus met heel veel kids. Want je ziet dus, ja, Ahoy, nou ja, jij bent er ook wel eens geweest. Hartstikke grote zaal natuurlijk. Mm-hmm. En daar gaan ze dus samen met heel veel kinderen muziek maken. En dan natuurlijk, ja, met die grote artiesten. Dat is leuk, hè?
0: Maar even, want wat ik nog niet helemaal snap, is het dan een wedstrijd? Is het een eenmalig programma? Wat is het?
1: Nee, het is vanaf afgelopen zaterdag dus elke zaterdag te zien op tv om 6:30.
0: Ja.
1: Bij de Avrotros op NPO Zapp.
0: Maar dan is nog steeds mijn vraag niet beantwoord. Is het dan een wedstrijd of wat is het?
1: Ja, het is uiteindelijk een wedstrijd. En dan gaan ze kijken wie dan met welke artiest het beste concert gaat geven.
0: Okay. He,
1: dus is het bijvoorbeeld vak blauw met Stefania? Of is het vak groen met Maan? Of is het misschien wel vak geel met Glenfaria?
0: Aha. Ja, oké. Okay, nee, dan snap ik het iets beter. Ik denk al, want ik denk als het gewoon een optreden is, een concert, dan is het meestal maar één keer en daarna is het klaar.
1: Nee, het ziet er spectaculair uit. Dus ik zou gewoon een tipje geven. Zaterdagavond 6:30 voor die buis NPO Zapp.
2: Je met een krul.
3: Jij hebt tanden zulke grote.
2: Jij kunt knorren en ik.

0: Dat waren de deelnemers van het Junior Songfestival van 2026, oftewel van dit jaar. En wie weet, ja, je weet het natuurlijk nooit, hè, komen ze ooit nog een keer terug in de platenkast?
1: De platenkast van Arnoud.
0: Moet de muziek alleen wel wat ouder zijn, hè? Want de bedoeling is natuurlijk van de platenkast dat we even een muzikale tijdreis gaan maken.
2: Ja, dat doen we zeker. En dat doen we altijd aan de hand van een thema. Dat maakt het iets makkelijker, want anders dan, ja, kan ik natuurlijk wel gewoon een plaatje aan mijn platenkast pakken.
0: Wat ben je nou om te doen? Oh.
2: Nou, ik pak nu gewoon zomaar even een plaat uit een cd in mijn platenkast. Dat is van Diana Ross, The Complete Collection. Ja. Ja, dan zou een liedje van Diana Ross gaan draaien. Is ook leuk, maar we doen het met een thema. Dan moet ik van tevoren een beetje mijn best doen en iets uitzoeken.
0: Ja, want dan kunnen de papa's en mama's ook helpen, hè? En de opa's en oma's. Dat is juist leuk.
2: Ja. Ja. Deze week liedjes met een fluitje erin.
0: Ja, en dan bedoel je dus niet het instrument, maar dat iemand dus zelf aan het fluiten is, toch?
2: Ja, eigenlijk het muziekje wat je nu op de achtergrond van de platenkast hoort, dat is ook zo'n liedje, hè? Hoor je? Er zit ook een fluitje in.
0: Arnoud, dat is geen fluitje.
2: Wat is het dan?
0: Dat is een klarinet.
2: Oh, dat is gek. Ga ik elke keer de mist in met de klarinet, sorry.
0: Ja, je hebt iets tegen dat instrument of zo, ik weet niet. Maar...
2: Oké, dat is dan nieuw voor mij dat het een klarinet is. Nee, fluitjes, dat zoeken we. En ik heb er eentje uitgezocht. Een liedje uit 2019. Het is gemaakt door de zanger van One Republic, bekende band. En deze man die schrijft, die heeft zoveel hits gemaakt voor anderen. Zijn naam is Ryan Tedder en hij maakte dit liedje voor de Jonas Brothers.
0: Oh.
2: Het heet Sucker en daar zit een fluitje in, hoor.
0: Aha. En een sucker betekent eigenlijk een beetje stomkop, toch? Of
2: een
0: domkop, loser, zoiets. Ja.
2: Loser, ja. Nou, we gaan hem aanzetten hier op Hallo Kids Radio. We go to-

0: Dat was vrolijke muziek van The Lion King op Hallo Kids Radio. Nou, en we blijven nog even een beetje ongeveer bij die dierensoort. Maar ik ga nog niet alles verklappen, want het is namelijk tijd voor de... Arnoud, hallo.
1: Supergeheime, supergeheime.
0: 10 voor 7 prijsvraag. En deze week kan je winnen iets hartstikke leuks. Namelijk het doeboek van Dikkie Dik. En Dikkie Dik kennen we natuurlijk allemaal. En als je daar doorheen bladert, dan zie je leuke puzzels staan. Je ziet verhaaltjes, knutseltips. Allemaal leuke dingen die je kan doen in dat doeboek. En... het wat vooral bijzonder is, dit doeboek is dus niet meer te koop. Wij hebben de laatste paar liggen in de studio. Ja, dat maakt het helemaal bijzonder als je hem kan winnen natuurlijk.
1: Ja, nou, winnen en kunnen, dat moet maar net kunnen. Als je tenminste de prijsvraag goed hebt. En die vraag, die komt nu, let op.
0: Oké, let op, daar komt die. De vraag is, wat voor een dier is Dikkie Dik? Dus nog een keer, wat voor een dier is Dikkie Dik? Is dat
1: A,
0: een kat... of is dat
1: B,
0: een muis? Of is dat
1: C,
0: een hond? Dus wat voor een dier is Dikkie Dik?
1: Wat voor dier is Dikkie Dik? Als je dat weet, ga dan nu naar de website hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win en doe mee. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Vul je je naam in, je telefoonnummer en het goede antwoord. A, B of C. Nog één keer de opties.
0: Oké, laatste keer. De vraag is dus, wat voor een dier is Dikkie Dik? Is dat A, een kat, B, een muis of C, een hond?

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt. De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat het vandaag weer een dinsdag is. Misschien wel je tweede schooldag. Als je lekker deze week in het zuiden woont. Want daar zijn de scholen namelijk net begonnen. En wij met Hallo Kids Radio, de ochtendshow, willen natuurlijk dat je lekker vrolijk naar school gaat. Dus vandaar al die leuke muziek. En als je nu zit te luisteren en je bent nog team vakantie. Dat kan hè. Misschien woon je in het midden van Nederland of in België. Nou, dan heb je nog lekker één laatste weekje. Alleen, ja, je hebt wel een beetje een raar laatste weekje wat betreft het weer. Want ik heb even zitten kijken op... ik wilde zeggen op de verjaardagskalender, maar daar staat het weer natuurlijk helemaal niet op. Nee. Op de weerkalender. En daar staat bij dat het vandaag 26 graden wordt met lekkere zon. Alleen als je nu naar buiten gaat, ja, is het nog niet zo heel erg warm. Morgen wordt het ook nog heel warm. Maar ja, vanaf morgen is er wel kans op regen. En er is zelfs ook kans op onweer. En komend weekend zitten we maar op 20 graden. Dus... ja, stel je voor, je wil nog in de laatste vakantieweek... of misschien als je geen vakantie hebt... hè, dat je in het weekend lekker naar de bioscoop wil bijvoorbeeld... of dat je andere dingen wil doen. Ik zou daar toch wel even rekening mee houden. Ja, want ik zou eerder naar een binnenspeeltuin gaan... of naar de bioscoop gaan... of misschien wel lekker uit eten, pannenkoeken eten... als het regent dan als de zon schijnt. Want ja, we wonen toch met z'n allen in Nederland... hè, dus die regen is op zich... best wel logisch dat die regelmatig kan vallen. En als de zon schijnt, dan... ja, mijn moeder zei vroeger altijd... dan moet je naar buiten rennen. Want je weet nooit wanneer de zon stopt met schijnen. En dan is het zon en dan heb je misschien gemist. Alsof je met twee ogen knippert en dan hoppakee. Oh, de zon is alweer weg. We hebben weer regen. Maar ja, aan de andere kant... kijk, ik ben wel een beetje nu aan het zeuren over de regen. Maar we hebben hartstikke weinig regen gehad dit jaar, hè. Ja, daar heeft de grond best wel last van. Sterker nog, de rivieren en zo. Daar staat het water hartstikke laag. Dus ja, die zouden het wel fijn vinden als het even gaat regenen.

0: Dat was muziek van Shakira. En dan is het nu tijd voor de ontbijttip.
1: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik heb een lekkere ontbijttip. Want ik ben daar laatst achtergekomen dat de combinatie blauwe bes en citroen eigenlijk best wel lekker is. Had ik nooit eerder gedaan.
3: Blauwe bes en citroen.
0: Ja.
3: Ja, oké. Okay. Ja. En dan gewoon bedoel je het citroensap of een schijfje of de rasp van de schil?
0: Nou, in dit geval hebben we vooral nodig de sap en de rasp. Dus dat betekent de buitenkant van de schil. Dus daarover gesproken is het wel belangrijk dat je voor dit recept een biologische citroen gebruikt. Want dat is iets beter voor je gezondheid. Omdat je natuurlijk die schil er namelijk gaat afhalen. Nou, wat gaan we maken? We gaan maken een van mijn favoriete onderdelen voor in het weekend. Havermout. En havermout is natuurlijk hartstikke gezond. Kijk, door de week heb ik daar helemaal geen tijd voor, want het duurt een beetje te lang. Omdat ik natuurlijk heel vroeg opsta. Maar in het weekend maak ik het wel vaak. En nou had ik dus laatst voor het eerst de combinatie blauwe bessen en citroen bij elkaar gedaan. Nou, wat gebruik je dan allemaal precies? Nou, eigenlijk de helft van de ingrediënten zijn eigenlijk altijd hetzelfde als je havermout maakt. Dat is namelijk havermout, een pannetje. Daar doe je de havermout in. Dan gaat er een beetje melk bij. Ik gebruik altijd amandelmelk, want dat vind ik het lekkerste. Nou, dus dat gaat eerst gewoon even zijn ding doen. En als die op een gegeven moment al een beetje warm is geworden, dus dat hij een beetje gaat pruttelen, want hij moet op een zacht vuurtje staan, oftewel een beetje laag, dan ga je de blauwe besjes erbij doen. En je kan dus verse blauwe besjes erbij doen. Maar je kan ze ook halen uit de diepvries. Dat je ze daar van tevoren even inlegt. Of dat je diepvriesfruit gekocht hebt. Dat kan ook. En dan doe je dat bij de havermout. Nou, daarna doe je een halve sap citroen boven je havermout uitknijpen. En we gaan een halve citroen raspen. Alleen nou zat ik eigenlijk even te denken, Arnold, want dat staat niet per definitie in het recept geschreven. Wat is slimmer? Eerst raspen of eerst de sap eruit halen? Wat denk jij?
3: Ja, ik zou hem eerst raspen. Want
0: jawel?
3: Dan is de citroen nog in zijn geheel. Kun je hem makkelijk vasthouden en raspen.
0: Ja, dat is waar, ja.
3: Want als je eerst het sap eruit knijpt, dan is je schil heel zacht. En dan kun je hem eigenlijk niet meer raspen.
0: Ja, goed punt. Ja oké. Okay, dan doen we dus inderdaad eerst even raspen. Dus dan even goed, hè, met zo'n soort mini kaasrasp. Daar lijkt het een beetje op. Dat rasp je boven je pannetje. Daarna knijp je dus de citroen uit. De halve citroen. Let wel op trouwens dat er per ongeluk geen pitjes in vallen in je havermout. Want dat is niet zo lekker. Nou, dan hussel je alles even goed door elkaar. Dan wacht je nog even een klein beetje met het pruttelen. En dan is hij op een gegeven moment klaar. En het leuke is, doordat dus die blauwe besjes er doorheen zijn gegaan, krijgt het een beetje een paarsige kleur. Ziet er meteen heel vrolijk uit dan in de ochtend.
3: Ja, ik snap het.
0: Ja. En?
3: Nou, ja.
0: Er zitten twee stukjes fruit in. Dus het is ook goed wat betreft de vitamine C.

Ja, het blijft een leuk liedje. De Sprookjesbosbewoners met houthakker Willem. En het leuke aan zo'n ochtendshow is dat je natuurlijk ook verzoekjes in kunt sturen. Zo hebben we bijvoorbeeld net al een liedje gedraaid speciaal voor Nikita. Die wilde graag een liedje horen van Kinderen voor Kinderen. En dan niet zomaar eentje. Nee, dat was die ene van Ola, Olé, Olé. En ik weet dat Nikita altijd heel vroeg wakker is. Dus Nikita, was een goede tip voor jou. En ik denk dat iemand anders dat gehoord heeft. Want daarna kreeg ik namelijk, niet heel veel later, kreeg ik een berichtje van Luna. En Luna die zegt, ik zou heel graag het allernieuwste liedje van Kinderen voor Kinderen willen horen. Die over die vis. Maar ze wist niet meer precies hoe het liedje helemaal heet. Ze wist alleen dat het over een vis ging. Met water. Dus dat had natuurlijk ook Blub, ik ben een vis kunnen zijn. Had gekund. Maar nee, want het was wel duidelijk een liedje van Kinderen voor Kinderen. Dus ik denk, Luna, dat ik hem gevonden heb. Want ik denk, als ik jou zo hoor, nieuwste liedje, gaat er over een vis, gaat over het water. Ik denk dat je dan als een vis in het water bedoelt. Deze.

0: je natuurlijk niet alleen naar Ouwehands Dierenpark, waar die hartstikke leuke shows geeft over allemaal belangrijke dierenweetjes. Maar die hoor je ook bij ons op Hallo Kids Radio.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ja, wij zingen elke dag. Behalve dan in het weekend. Maar laat ik zo zeggen, van maandag tot en met vrijdag voor alle bekende jarigen. Die bij ons op de kalender staan.
0: Ja, dus dat zijn niet alleen bekende Nederlandse mensen. Ook bekende mensen uit het buitenland. En natuurlijk ook belangrijk voor al onze luisteraars. Want we hebben een hele mooie Hallo Kids Radio verjaardagskalender. Staan een hele hoop jarigen op. Maar inderdaad, Arnoud, wat je zegt. We proberen ook altijd een beetje bekend Nederland te feliciteren. Want die zijn natuurlijk ook belangrijk.
2: Nou, ik zit even te kijken of daar mensen tussen zitten die wij kennen. Nou ja, wat dacht je van Billy Ray Cyrus? Dat is de vader van Miley Cyrus.
0: Oh ja, dat is ook een zanger, hè?
2: Een hele bekende countryster in Amerika. En die is, moet ik even rekenen? Die is
0: 1961, ouder geworden.
2: 65.
0: Oh ja, die wacht bijna met pensioen. Of zouden ze dat niet hebben zo op die manier in Amerika? Weet ik niet, joh.
2: Die zangers die gaan gewoon altijd
0: door.
2: Ja,
0: dat is waar, dat klopt. Ja.
2: En verder nog, Claudia Schiffer.
0: Daar weet ik niet wie dat is.
2: Dat is een heel bekend model en actrice.
0: Ah.
2: Ja, uit Duitsland. Ah, ja. Die is ook vandaag jarig.
0: Aha. Ja, en als ik bij ons op de verjaardagskalender kijk, dan zie ik dat er ook iemand jarig is. Namelijk Vera. Vera is vandaag 4 jaar geworden. Dus ik denk, Arnoud, als ik dit zo lees, dat Vera dus binnenkort naar groep 1 mag. Want het is als je 4 jaar bent geworden.
2: Oh
0: dus,
2: ja. Ja, dat Vera, hou jij altijd bij.
0: Ja, dat is hoe het werkt natuurlijk. Vera, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, ik zou het dan wel even willen weten. Hè. Wanneer mag je dan officieel naar groep 1? Is dat dan misschien al vandaag? Of, nou ja, kijk, als je het midden van Nederland woont, staat er namelijk niet bij waar Vera woont. Nou ja, dan wordt het misschien volgende week. Maar in ieder geval, Vera, van harte gefeliciteerd. En we gaan natuurlijk ook zingen voor alle jarigen die niet bij ons op de verjaardagskalender staan, want dan zijn er ook een hoop.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Nou ja, is het vandaag jouw dag, jouw verjaardag, dan, ja, Marjoni zegt altijd, het is je mooiste dag van het jaar, hè?
0: Absoluut. Go!

0: Rutger van Barneveld met een zwoele zomernachten op de radio.
1: Ja, dit is leuk hè, want Rutger gaat al een hele tijd mee.
0: Ja.
1: Wij kennen hem ook wel een beetje. Hij kwam wel eens tegen bij optredens.
0: Ja, en, klopt. En dat was voor zijn grote hit, hè? Dat moeten we er even bij zeggen. Ja,
1: en hij heeft hier eindelijk zijn grote hit te pakken.
0: Ja.
1: En altijd in december dan staan wij bij Philip Pardoes met de Philip Pardoes run. Daar treedt Rutger dan ook vaak op.
0: Ja.
1: Ik denk dat hij daar gewoon weer staat dit jaar,
0: hoor.
1: Ja,
0: dat denk ik ook wel.
1: Ja, die trekt zijn neus daar niet voor op.
0: Nee. En weet je, dat is juist zo leuk, hè? Als een artiest dan een grote hit heeft gehad, dat hij dan nog steeds gewoon lekker gewoon blijft.
1: Dat is waar.
0: Ja.
1: Hey, even belangrijke zaken, want straks vlak voor 8 uur dan gaan wij iemand blij maken met de prijs. We hebben natuurlijk een dagelijkse prijs vaak.
0: Ja.
1: Elke week een andere prijs.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben iets nieuws. Wat is de prijs van deze week?
2: Het doeboek van Dikkie Dik. Met de leukste puzzels, kleurplaten en spelletjes voor de allerkleinste.
1: Dat is leuk. Waar komt die stem vandaan?
0: Ja, alsof je nu, als je nou gaat zeggen, ja, maar wat is nou de prijs? Nou, doen we het even nog één keer.
1: Ja.
2: Het doeboek van Dikkie Dik. Met de leukste puzzels, kleurplaten en spelletjes voor de allerkleinste.
1: Nou, hartstikke goed. Ja, bam, dat kun je dus winnen. Maar daar moet je wel wat voor doen. Marjoni heeft een prijsvraag voorbereid. Mm-hmm. En die ga je nu horen. Let op.
0: Voor dat doeboek. Wat voor een dier is Dikkie Dik? Dus nog een keer, wat voor een dier is Dikkie Dik? Is dat
1: A,
0: een kat? Of is dat
1: B,
0: een muis? Of is dat
1: C,
0: een hond? Dus wat voor een dier is Dikkie Dik?
1: Oké, wat voor dier is Dikkie Dik? Is dat A, B of C?
0: Mm-hmm.
1: En als je denkt, wat was de prijs ook alweer? We laten het nog één keer horen, want dit kun je winnen.
2: Het doeboek van Dikkie Dik. Met de leukste puzzels, kleurplaten en spelletjes voor de allerkleinste.
1: Nou, doe je best. Is het A, B of C? Meedoen kan via de website hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win.
3: Kom, Jana, het is zover.
4: Ja, ik heb er zin in. We gaan...

0: ooit nog een beetje vol, Janna?
1: Tuurlijk, Sjaar. Wat gaan we eigenlijk nog meer voor leuke dingen doen?
0: Nou, nog veel meer.
2: Taartenbakken, hupsakee. Plakken met papiermaché. Zoeken naar een groot schat. Chillen.

0: Infinity met muziek over de koala op Hallo Kids Radio. Nou, ik weet zeker dat dat niet het onderwerp is van de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Want Arnoud, jouw thema van deze week is fluiten. En zover ik weet, kunnen koala's niet fluiten.
2: Ik zou het niet weten. Ik heb dat nog nooit. Ik ga dat wel even onderzoeken trouwens, hoor, of dat zou kunnen. Maar,
0: ja, maar vogels die kunnen toch fluiten? Er zijn toch geen andere dieren behalve vogels die kunnen fluiten?
2: Ik zou het niet weten.
0: Moeten we even aan Bamboe Bill vragen?
2: Die
0: woont in de dierentuin. Als er iemand is die het weet, dan zou hij het toch moeten weten. Want misschien dat hij zegt, nee, ja, maar we hebben een apen die denkt af en toe dat hij een vogel is. Dus
2: nou,
0: die fluit ook een liedje.
2: Ik kwam Bamboe Bill trouwens laatst tegen. Ja, dat is een heel raar verhaal. Ik was thuis. Ik was de tuin aan het sproeien.
0: Ja?
2: En opeens achter de heg springt iemand zo dings. Hey Arnoud! Dat was Bamboe Bill.
0: Was hij op avontuur?
2: Hij was op avontuur, ja.
0: Oh?
2: Ja,
0: maar hij
2: bij
0: is
2: mij
0: toch meestal, ik wil zeggen, meestal toch voor de wilde dieren. Ik bedoel, zoveel wilde dieren hebben jullie niet, alhoewel.
2: Nou, dat zeg je nou. Maar ik woon natuurlijk aan de, nou, ik woon aan de bosrand. Daar heb je wilde zwijnen en dan heb je herten en dan misschien ook een wolf. Dus,
0: Goed,
2: dat is een ander verhaal. Ja. We gaan naar het thema van deze week. Dat is fluiten. Liedjes met fluiten erin.
0: En dan moet het dus wel even, want ik bedoel, ik ben dan wel streng. Het moet wel een menselijk fluitje zijn. Het mag niet een instrument zijn.
2: Nou, die zit hier zeker in. Van een band die ik heel leuk vind. Heb ik al vaak verteld. Deze band was het laatste concert wat ik zag voordat in coronatijd alles dichtging.
0: Moet je nagaan, dat is alweer 6 jaar geleden.
2: Ja, dat was in maart 2020 in Tivoli in Utrecht. Mm-hmm. En daar speelden ze. En toen was er al een beetje paniek in de wereld. En het was een heel mooi concert. En zij zouden naar Italië gaan, ging niet meer door. En toen het eerste concert na corona, toen het weer mocht, was ook weer van One Republic. Dus dat was wel leuk. En toen hadden ze inmiddels deze hit uit. 2022, I Ain't Worried. Dus ik maak me geen zorgen. Nou ja, dat klopt ook wel een beetje, hè, na die tijd. En er zit een fluitje in, dus ik dacht, die gaan we draaien. Dit is One Republic nu op Hallo Kids Radio.

0: tuned op Hallo Kids Radio. De spannende muziek gaat aan, omdat we iemand gaan bellen die heeft meegedaan met de prijsvraag. Goed om even te weten, even los van wie we nu gaan bellen. Ik kreeg een berichtje binnen van iemand. En even, die ga ik even voorlezen, want dat was namelijk iemand die niet heeft meegedaan, maar die wel een vraag had over de prijsvraag. Dat is namelijk van Joris. En Joris zegt, ja, mijn nichtje is heel erg fan van Dickie Dick. Mag ik dan ook voor haar meedoen met de prijsvraag?
1: Ja, natuurlijk. Dat mag altijd.
0: Ja.
1: Ja, we hebben ook al eens een oma gehad die meedeed voor een kleinkind.
0: Ja, dat was toen een verrassing. Dat was een verjaardagscadeautje, inderdaad. Dat klopt. Ja, dus Joris, dat mag zeker. Alleen, ja, we zijn er wel streng. Dan moet je ook wel echt meedoen. Dus Joris kunnen we vandaag niet bellen, want die heeft namelijk geen antwoord ingestuurd.
1: Nee.
0: Maar dat is wel een belangrijke vraag, inderdaad, voor iedereen. Als je meedoet met de prijsvraag, hoeft het natuurlijk niet per se voor jezelf te zijn. Maar ook voor je broertje, je zusje. Nou ja, ik weet niet of opa en oma een doelboek van Dickie Dick willen hebben. Maar goed, daar gaat het even niet.
1: Nee, dat snap ik. Nou, ja. Jij moet eventjes de getalletjes intoetsen. En dan hebben we hopelijk zometeen iemand aan de lijn. En het is vandaag, ik denk, het is vandaag de dinsdag.
0: Ja.
1: Dus we denken dat we woensdag, donderdag, vrijdag natuurlijk ook nog weer een prijs weg te geven hebben. Als je vandaag niet wint.
0: Mm-hmm. Oké, eens even kijken of we iemand horen aan de andere kant van de telefoon. Spannend.
2: Hallo.
0: Hallo, goedemorgen met Annette en Mayoni van de radio.
2: Hi Mayoni, met Nikita.
0: Hallo, goedemorgen Nikita. Zeg Nikita, jij hebt meegedaan met de prijsvraag, toch?
2: Ja.
0: Ja, kijk eens aan, dan bellen we de goeie. Want er ligt hier een heel leuke doeboek in de studio van Dickie Dick. Zeg Nikita, was ik even benieuwd. Heb jij toevallig ook huisdieren?
2: Ja,
0: oh,
2: ik heb een kat.
0: Oh, kijk, heet die toevallig ook Dickie Dick of heet die anders?
2: Nee, die heet Beauty.
0: Oh, dat is ook een mooie naam inderdaad voor een kat. En hoe ziet jouw kat eruit, Nikita?
2: Ze is een zwarte kat.
0: Ja?
2: Met groene ogen.
0: Oh, zo. Dat klinkt een beetje als een... dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar het klinkt een beetje als een heksenkat.
2: Nee, deze kat brengt geen
0: ongelukken
2: hoor.
0: Oh, gelukkig. Oh, phew. Ja,
1: ja.
0: Toch even controleren natuurlijk, hè. Ja, sterker nog, misschien Nikita dat die kat wel geluk brengt. Want we hebben jou aan de telefoon. Nee, voor de prijsvraag dus. Nikita, we gaan nog even één belangrijk dingetje doen natuurlijk. Want bellen is hartstikke gezellig. Maar we moeten even voor de zekerheid weten of jij wel het goede antwoord weet op de prijsvraag voor dat doeboek van Dickie Dick. Let op, daar komt hij. De vraag is, wat voor een dier is Dickie Dick? Is dat A, een kat, B, een muis of C, een hond?
2: A, een kat.
0: A, een kat, hoor ik heel hard.
1: Ja, maar dit is natuurlijk helemaal goed, Nikita.
0: Ja! Ja, Nikita, de winnaarsmuziek is aangegaan. Dat kan maar één ding betekenen. Je hebt gewonnen!
2: Ja,
0: ja, dat doeboek gaat jouw kant op komen. Ik denk stiekem dat jouw kat wel een beetje jaloers is daarop, hoor. Want Dickie Dick is natuurlijk toch wel bijzonder dat hij zijn eigen doeboek heeft. Dat heeft jouw kat natuurlijk niet.
2: Nee.
0: Nee, maar misschien dat hij gewoon lekker naast jou gaat zitten als je er dan in gaat kleuren en zo.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Oh, kijk, nou, dat is hartstikke gezellig. Nikita, wij gaan zorgen dat het doeboek jouw kant op komt. Dan wens ik jou er alvast heel veel plezier mee. En Nikita, ja. Ja, je weet hoe het werkt, hè? Ik zeg gewoon alvast tot de volgende keer op de radio. Doei! Kijk eens aan, dat was Nikita op Hallo Kids Radio. Die ging er vandoor met het doeboek van Dickie Dick. Hartstikke gezellig, dat gesprekje. Maar ja, eigenlijk, Arnoud, wil ik natuurlijk morgen weer iemand aan de telefoon hebben. Maar dan dus iemand anders, hè?

0: de bingomola die pak ik er even bij. En
1: ja, wat is er?
0: Ja, ja, hij is al 6 jaar oud, dat bedenk ik me opeens.
1: Ja, we hebben hem pas 1 keer hoeven lijmen. Dus ja. Dat is mooi, hè?
0: Nee, zeker
1: dat hebben we nog goed gedaan.
0: Ja, nee, maar ik zeg het hierom. Want deze week, zeg maar. Ja, dat ik heb even de datums bijgehouden. Deze week maken wij alweer 6 jaar de ochtendshow.
1: Ja. Ja, klopt. Eerst bij een andere radiozender, maar dat is even... Hè. En inderdaad, de andere grootste getallen hier.
0: Ja, dat was deze week. En ja. 6 jaar. En ik zeg het hierom dat we natuurlijk toen ook hebben besloten om een bingomolen aan te schaffen.
1: Ja, eigenlijk zouden we dan weer een verjaardagscadeautje moeten regelen voor onszelf. Hè?
0: Ja, precies. Nou, dat komt in september. Dat gaan we doen.
1: Maar, niet een nieuwe bingomolen. Want ik bedoel... Zit het gelijmde stukje, zit het nog goed vast?
0: Dat was meteen toen in de eerste weken ging dat stuk. Maar daarna is het... Ja, ik kan wel even voelen of die vast zit, hoor.
1: Ja, zit die goed?
0: Nee, zit allemaal nog goed.
1: Oké. Dan hoeven we in ieder geval geen bingomolen voor ons verlanglijstje.
0: Ik weet dat jij nog wel eens zo'n hele grote pingpong bingomolen wilde hebben. Weet
1: ja,
0: je dat
1: klopt.
0: Nog?
1: Maar ik weet niet of dat hier in de studio past.
0: Nou, ik ga snel draaien. Even kijken. Hoppakee. Zo.
1: Want deze doet ook goed zijn werk.
0: Gaat-ie?
1: Ja. Oké. Komt-ie. Nummertje 27.
0: Even kijken, nummer 27, dat is de...
1: Wat is er?
0: Ja, dat is echt zo'n... Ja, ik weet niet of dat woord nog gebruikt wordt. Nou. De brugsmurf blues.
1: Oh, dat is voor iedereen die dus nu net naar de middelbare school is gegaan.
0: Ja, je hebt natuurlijk, als je naar de middelbare school gaat, heb je de brugklas. Nou, dan word je de brugsmurf genoemd. Dat was in mijn tijd ook nog wel.
1: Wij zeiden altijd brugpieper.
0: Ja, brugpieper kan ook, ja.
1: Ja.
0: En de brugsmurf blues. Ja, blues is dat je een beetje verdrietig bent. Dus volgens mij is dat een beetje, gaat het over dat het even ook wel moeilijk is, zeg maar, om die overgang te maken.
1: Nou, dat weet ik niet hoor. Want ik ken een liedje van Kinderen voor Kinderen met de brugsmurf blues.
0: Ja.
1: Dat klinkt toch echt met rock en de gitaar hoor.
0: Maar de blues is een beetje verdrietig altijd. Maar goed,
1: Nou, dat klinkt niet verdrietig hoor, dit. Moet je luisteren.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Ja, eind augustus, daar zijn we. Arnoud en Mayoni, het is vandaag 25 augustus.
0: Yep.
2: En ja, volgende week dan is officieel weer iedereen aan de slag, hè, naar school.
0: Ja, klopt. Alleen het midden van Nederland heeft nog vakantie en trouwens ook nog België. Maar de rest is alweer naar school. Ja, en ik was natuurlijk dus even vergeten. Ja, dat klinkt heel gek, maar ik woon zelf ook vlakbij een school. Nou ja, ik woon natuurlijk in Brabant, vlakbij de studio. Dus ik kwam naar huis en ik denk, wat is het raar druk. Maar ja, de kinderopvang zat natuurlijk ook weer ineens helemaal vol. Dus ik denk, waar komen al die mensen ineens vandaan?
2: Iedereen is weer begonnen. Wat wel een beetje raar is. Nou ja, heb je deze week nog vakantie, heb je geluk. Want er komt weer een soort mini-hittegolf aan. Het wordt morgen en donderdag wordt het weer knetterheet.
0: Ja, en daarna gaat het weer regenen. Dus het is een beetje een rare laatste afsluiting van je vakantie dan.
2: Ja, maar ik heb ook gehoord dat september ook weer een hele mooie maand wordt.
0: Ja, maar dan heeft niemand vakantie. Toch?
2: Nee, maar dat maakt het niet uit. Ja, je kunt toch ook lekker 's middags of in het weekend leuke dingen doen.
0: Ja, en toch hoor ik ook van een hele hoop. Ik bedoel, gisteren hadden we ook weer een collega op kantoor. Die zei, ja, ik heb het zwembad inmiddels maar dichtgegooid. Want ze zegt, ja, ik vertrouw dat toch niet helemaal. Want ja, weet je, je merkt toch ergens ook wel weer dat we langzaamaan richting de herfst gaan. Gisteren was het ook. Toen ik 's ochtends vroeg buiten de deur stapte, toen was het 8 graden. En toen was ik vanmiddag richting de winkel gelopen. Nou, hoe laat was dat? 3:30. En toen had ik het warm. En ik kijk, ik denk, oh, het is nu ineens 24 graden. Dat is dan wel een heel groot verschil.
2: Ja, ik zie dan zo voor me. Nou, weet je, zegt over die collega dat hij dan zo buiten in de tuin staat en dan zo de megafoon erbij pakt, jongens.
3: Ja, gooi dat zwembad maar dicht. Gooi dat zwembad maar dicht.
2: Ja.
0: Nou ja, dit is wel een opblaaszwembad. Dus ze hebben gewoon zeiltjes eroverheen gedaan. Ik zou daar geen cement in gooien.
2: Je zal toch zien dat het dan weer heet wordt. En dat dan morgen of overmorgen toch weer iemand daar thuis zegt, is het niet een idee dat we toch even dat we er even nieuw water in pompen? Ja, dat kan, hè?
0: Ja, maar ben je wel even bezig, hoor? Ik bedoel, het duurt even om een zwembad te vullen. Sorry.
2: Lekker weer. Komt eruit.

0: ja, ik vind wel bij dit liedje, daar heb je een beetje het gevoel dat je moet gaan draaien op het einde zo. Want dat het steeds sneller gaat. Ja, ik word dan toch duizelig van het liedje terwijl ik gewoon stil zit. Knap, hè?
1: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Want dat je voelt het gewoon draaien eigenlijk.
0: Ja, maar dat is ook natuurlijk. Hè? Een piraat zit op de boot, zit op het water. Dan wiegelt hij ook een beetje zo heen en weer, die boot. Ja, ik kan ook niet op een boot zitten, hoor. Dan word ik ook heel erg misselijk. Dat kan ik echt niet. Ik weet nog wel dat mijn ouders ooit een keer het geniale idee hadden om met de boot naar Engeland te gaan. Nou, heb ik dat natuurlijk al vaker gedaan. Maar dan het stukje vanaf Hoek van Holland. Nou, dan zit je meteen 6 uur op die boot. Nou, we waren net de haven uit en de boot begon enorm te wiebelen. Dus ik vroeg heel droog aan mijn ouders, gaat dat wiebelen nog stoppen? En mijn vader zei, nou, dat wordt alleen maar erger.
1: Ja.
0: Ik denk, echt waar? Nou, ik heb me echt opgesloten toen zo binnen ergens bij een raampje. En alleen maar liggen op de bank. Oh, please, laat het voorbij zijn. Please, laat het voorbij. Dan zijn het al lange 6 uur, hoor.
1: Ja, dat Zoé. Is zo.
0: Ja.
1: Even nog iets anders. We gaan zo meteen naar het naar schoolalarm. Mm-hmm. Maar Zara Larsson, die ken je natuurlijk wel, hè?
0: Maar natuurlijk kennen die.
1: Nou, die was...
0: Sorry.
1: Ja. Die was... Ja, maar dan was dat gisteren of een paar dagen geleden. Mm-hmm. Was zij in Nederland bij Pukkelpop.
0: Ja, ja. Groot festival.
1: Groot festival.
0: Ja.
1: En hij heeft een pose die zij doet...
0: In een liedje, in Midnight liedje. Sun.
1: Ja, als een, staan als een dolfijn. Ik denk even aan Dirk Scheder, die heeft soort, staat als een banaan, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar zij staat als een dolfijn.
0: Ja, ze wordt opgetild, toch? De dansers, geloof ik, uit mijn hoofd.
1: Ja, precies. Dus nou, je weet wat ik, waar ik
0: ja,
1: naartoe
0: ik
1: ga?
0: Ja, ik weet welke pose het is.
1: Ja, maar je weet ook waar ik naartoe ga?
0: Dat weet ik niet.
1: Oké, nou, ze stond dus op dat optreden, dus zij doet die pose.
0: Ja?
1: Vervolgens vraagt ze aan het publiek om dus die pose na te doen.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, maar het ziet er dus het ziet er eigenlijk heel raar uit. Dus... Ze zit dat liedje te zingen, Midnight Sun.
0: Ja.
1: Ze krijgt een slap lach.
0: Oh,
1: omdat ze dus op dat hele veld ziet dat iedereen haar nadoet. En ze kan dus het liedje niet meer afmaken. Ik zal even kijken of ik een klein stukje kan laten horen.
2: Rijntjes op Pukkelpop. Tijdens de show van Zara Larsson zag je gisteren opeens superveel fans in het publiek de dolfijn pose doen bij het nummer Midnight Sun. Die pose doet Zara vaak zelf tijdens haar shows. Het is een verwijzing naar een dolfijnmeme uit 2024 die nu helemaal wordt geowned door Zara Larsson. Zara vond de dolfijnpose in het publiek zo geweldig dat ze tijdens de show zelfs de slappe lach kreeg.

0: Het is wel moeilijk zo, zeg, om dat allemaal mee te zingen.
1: Ja, ik ga dat wel een keer monteren, want ze kreeg dus echt waanzinnig de slappe lach. Ja, als je die beelden ook ziet, het ziet er... Dus als een dolfijn daar in dat publiek is. Ja, het ziet er echt heel gek uit.
0: Dan weet je wel dat ze live zingt.
1: Ja, nee, dat is waar. Dat is waar.
0: Er zijn ook een hele hoop mensen die doen stiekem lipzingen. En dan kan je natuurlijk niet een slappe lach hebben, terwijl het klinkt alsof je gewoon doorzingt.
1: Nee, dat doet denken. Dat gaan we ook nog een keer laten horen. Er is een hele bekende opname van Elvis Presley van een liedje. Ja. Is live opgenomen. En dan schiet hij in de lach. Daardoor is het de grote hit geworden.
0: Oh.
1: Maar dan zit hij dus en hij ziet iemand voor zich die helemaal kaal is. En dan verandert hij een zin. En dan zegt hij, I wish you were hair, were not bald and had hair. En nou, dat wordt zo grappig dat hij dan op een gegeven moment gewoon helemaal dat liedje niet meer kan afmaken.
0: Ah, dus, ik ga zo meteen laten horen, Sarah Larsen met Midnight Sun. Dan weet je even over welk liedje we het hebben.
1: Ja, daar schiet ze dus niet in de lach, hè?
0: Nee, maar Arnoud, we hebben inmiddels zo lang gekletst dat we wel ondertussen iedereen die geen teamvakantie is, wel naar school moeten gaan sturen. Want anders dan hebben we een probleem straks.
1: Nou, heb je wel een leuk nieuwtje om op school te vertellen?
0: Dat is waar, absoluut.
1: Okay. Nou,
0: absoluut.
1: Dan gaan we aftellen. Het is exact 7:15. Daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school toe!
1: Oh, hè? Wacht even. Oh,
0: I did it!
1: Yeah.

0: leukste kidszender van Nederland. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: liedjes van de Sprookjesbosbewoners hoor je bij ons op de radio. Maar ook leuke verhaaltjes. Want nou, de Sprookjesboom is zometeen aan de beurt om te vertellen wat er allemaal, wat er allemaal gaande is in het Sprookjesbos. Alleen, kijk, er wonen natuurlijk best wel veel bewoners.
1: Laten we het daar eens over hebben. Want je hebt natuurlijk heks, je hebt roodkapje, je hebt de geitjes.
0: Klein duimpje, wolf, draak, assenpoester.
1: De trollenkoning
0: natuurlijk. Ja, dus het zijn er heel veel. Alleen, ja, kijk, ik snap best wel dat Sprookjesboom zegt, ja, leuk, maar ik kan ze niet allemaal in één verhaaltje stoppen. Dat haal ik niet, want het verhaaltje is maar 5 minuten.
1: Heeft Sprookjesboom ook een verhaaltje over de 6 zwanen?
0: Oh, dat weet ik niet. Geen idee, moet ik je vragen.
1: Ja, oké. Okay. Nou, gaan we dat vragen? Niet nu, want nu heeft hij zijn verhaaltje al voorbereid.
0: Ja, dat lijkt me wel. Kijk, want dat is uiteindelijk toch, hè? Als jij een goede verhalenverteller bent, dan moet je wel even van tevoren weten waar je het over gaat hebben. Want uiteindelijk, wat ik net ook al zei, hij mag maar 5 minuten. Hè? Daarna dat is het weer aan de beurt aan muziek.
1: Zometeen om 8:30 Sprookjesboom op de radio.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.
1: De wolf zag de reus met een kruiwagen vol eten.
2: Bij zoveel heerlijke boodschappen zit vast wel een hapje voor een hongerige vriend als ik.
3: Altijd hetzelfde met jou. Een stukje watermeloen kan je krijgen.
2: Ik mag geen fruit van de dokter. Hé, hey, dat is een waarzegmeloen.
3: Waarzegmeloen?
2: Ja, als je erin kijkt, dan kun je de toekomst voorspellen.
3: Huh? Maar, ik zie niks.
2: Maar een waarzegwolf wel. Zo zie ik dat jij straks pijn krijgt aan je voet.
3: Gehad me voor de gek, hè?
2: Hé, zit klein duimpje op je hoofd.
3: Hier. Au, au.
2: Oh, nee, toch niet.
3: Waarom overkomt mij dit dan toch altijd?
2: Pijn aan je voet, de voorspelling komt uit.
3: Is het echt een waar, zeg Meloen?
2: Zeg, zou ik tegen jou liegen?
3: Wat ziet er nog meer?
2: Kijk, één voorspelling kost precies een kruiwagen met eten.
3: Zoveel?
2: Nou, het is het waard. Want ik zie dat je deze dag rijker wordt dan je was.
3: En kunt je zien of ik mijn laarzen ooit terugkrijg?
2: Ogenblik. Ik zie dat jij in de toekomst niet meer op die sokken rondloopt.
3: Mooi zo. En word ik slim? Niet dat ik nu dom ben, hè, maar...
2: Voor de avond valt, weet jij meer dan de fakir.
3: Yippie! Leven mijn leven van zo dadelijk.
2: Ja, en dat allemaal voor dit gevulde boodschappenmandje. Zo.
3: Ja. Oh, je bent echt een goede vriend, hè. Ah, fakiertje. Straks ben ik rijk. En loop ik niet meer op deze sokken. En dan weet ik meer dan jij. De wolf heeft mijn toekomst voorspeld met deze waarzegmeloen.
4: De toekomst zie je niet in fruit. De wolf haalde een grapje uit.
3: Huh?
4: Ik wil niet onaardig doen, maar wat jij bent rijmt op meloen.
3: Zoen? Voetbalschoen? Hoen? Ik ben geen hoen. Waar is die wolf? Ik krijg hem wel.
2: Die reus is erachter gekomen dat ik een geintje heb uitgehaald.
5: Speciaal voor jou gebreid, om je op te vrolijken.
6: Ach, wat moet een draak met sokken. Een goudstuk voor wie mij aan het lachen krijgt.
3: Weten jullie waar de wolf is? Hij verdient straf.
6: Oh, waarom?
3: Zeg ik niet, maar ik ben heel boos, hè.
5: Wil jij deze zelfgebreide drakensokken dan misschien?
3: Oh. Lijkt me mijn maatje.
6: Hey, vertel nou wat de wolf heeft uitgehaald.
3: De wolf zei dat een waarzegmeloen is. En hij heeft mijn toekomst voorspeld voor een kruiwagen vol eten.
6: Een waarzegmeloen?
5: Hoe verzin je het?
6: Wat een goede grap. Kay, geef hem een dukaat uit de kist.
3: Omdat je me uitlaat?
5: Die drakensokken staan je heel goed.
3: Tjonge, nieuwe sokken, een dukaat. Hé, ik ben rijker dan ik was. En ik loop niet meer op mijn sokken. Dat heeft de wolf voorspeld.
5: Oh.
6: En dat zag hij in deze meloen.
3: De fakir zei dat niet kon, maar ik weet wel beter. Huh? Maar dat was de derde voorspelling. Alles wat de wolf zei, is echt waar geworden. Ik moet hem bedanken.
2: Als dit allemaal in mijn maag zit, is de reus mijn grapje al lang vergeten.
6: Daar is hij! Ik mag eerst!
5: Maar ik wil mijn toekomst ook weten!
3: Hé, hey, waar zeg wolf?
5: Oh, de ontevreden klant heeft me gevonden. Hey. En die boze vuurvlieg is er ook bij.
3: Hey, blijf staan!
5: Ja. Wegwezen!
6: Hey.
5: Want ze maken wolven gehad.
3: Blijf staan!
6: Oh. Hier blijven!
3: Waar zeg wolf?
5: Blijf staan, joh! Hey.
0: Nee, wolf. Het voelt niet fijn als je iets gemeens hebt gedaan. Zelfs al komt niemand erachter. Zo had de ezel eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Amsterdam.
1: Dat was muziek uit Vlaanderen van Like Me op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd aan... Hoor mij nou.
2: Het is tijd voor.
1: Zo, ja, maar ik ben af en toe... ik ben altijd dyslectisch. Maar daardoor heb ik af en toe hele rare woordkeuzes.
2: Maar, maar goed, daar ben ik aan gewend. De luisteraars ook trouwens.
1: Dat denk ik wel.
2: Maar waar is het dan tijd aan?
1: Nee, tijd voor.
2: Oh, tijd voor. Ja, waar is het dan tijd voor?
1: Nou, ik wilde even de superhit laten horen.
2: Oh, dat gaan we nu doen. Ja, is ook een leuke superhit.
1: Ja, is absoluut. Want het is namelijk van Emma Hees. Het is lekker zomerse superhit. En het zonnetje schijnt nu precies zo mooi in de studio in. Dus ik dacht, ja, die moeten we nog even draaien.
2: Hartebreker van Emma Heesters is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: Dat was muziek van Luna Sabella op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor iets nieuws.
1: Nieuw!
0: Ja, en misschien heb je het al doorgehad, hè. In Nederland worden er superveel liedjes uitgebracht. Vooral nu ook weer, hè, door veel Nederlandse artiesten. Rutger van Barneveld. Gisteren hadden we nog Tino Martin. Allemaal bepaald soort muziek. Maar Arnoud, vlak voordat de microfoon aanging, zei je... Ja, daar horen we al zoveel van. Ik pak even wat anders.
2: Ja, het is grappig, hè. In Nederland zijn we helemaal in de band van inderdaad die Hollandse artiesten. Mm-hmm. Dat vind ik thuis wel goed nieuws. Want er is een tijd geweest dat er een beetje om gelachen en zo. Maar
0: ja,
2: die timmeren goed aan de weg. In Amerika zijn ze veel meer van de country muziek.
0: Oh ja.
2: En het is wel leuk als je daar in de hitlijsten kijkt. Dus is de hele top 10 eigenlijk country liedjes. En wat is country? Ja, dat is vaak met een gitaar.
0: Beetje cowboy-achtig, hè?
2: Beetje cowboy-achtig, zo'n mooie liedjes. En een van de grootste sterren op dit moment is ongelooflijk. Dat is Ella Langley. Zij scoort echt de pannen van de dak. Ze toert nu ook door heel Amerika. Ze staat volgens mij 10 keer in die hele top 100.
0: Zijn er een hoop mensen in Nederland die niet weten wie ze is.
2: Nee, maar let op. Dit liedje gaat toch nu doorbreken in Nederland. Oh, okay. Het heet Choosing Texas. Dat betekent, ik kies voor Texas. Of er wordt gekozen voor Texas. Dat is een staat in Amerika.
0: Ja.
2: Terwijl ze eigenlijk meer van een andere staat houdt. Nou, dat liedje, daar gaat het over. Singer-songwriter Ella Langley hoor je nu voor het eerst op Hallo Kids Radio.

0: Muziek van Piet Piraat hoorde je net op Hallo Kids Radio.
1: Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni en het laatste nieuws over een nieuw tv-programma. Dat is afgelopen zaterdag begonnen en dat heet Sing and Dance Up.
0: Ah, ik moet eerlijk toegeven, ik heb het niet gezien. Dus Arnoud, vertel, waar gaat het over?
1: Nou, ik heb een stukje gezien. Het wordt gepresenteerd door Mathieu Hinzen. Nou, die kennen we natuurlijk nog van het Junior Songfestival.
0: Ja.
1: En het is een concert. Nou, voor een show in Rotterdam Ahoy bereiden de kinderen verschillende nummers voor. Waarbij ze samen zingen en een choreografie leren. Dus een dansje eigenlijk, hè, dansbewegingen.
0: Mm-hmm.
1: Tijdens het concert is de hele zaal verdeeld in verschillende vakken met elk een eigen kleur. En elk vak geeft een optreden samen met een van de artiesten. Zoals Maan, Stefania, Kleine John en Chavante, Glenfaria en Paul Sina.
0: Nou, dat zijn wel grote namen. Ja.
1: Dat zijn de grote namen, ja. Nou, in het programma zie je dus een beetje backstage wat gebeurt. Mathieu die praat met artiesten en kinderen. En ze vertellen waarom ze meedoen en wat ze er tof aan vinden. En samen kunnen ze dus muziek maken. En dat doen ze dus met heel veel kids. Want je ziet dus, ja, Ahoy, nou ja, jij bent er ook wel eens geweest. Hartstikke grote zaal natuurlijk. Mm-hmm. En daar gaan ze dus samen met heel veel kinderen muziek maken. En dan natuurlijk, ja, met die grote artiesten. Dat is leuk, hè?
0: Maar even, want wat ik nog niet helemaal snap, is het dan een wedstrijd? Is het een eenmalig programma? Wat is het?
1: Nee, het is vanaf afgelopen zaterdag dus elke zaterdag te zien op tv om 6:30.
0: Ja.
1: Bij de Avrotros op NPO Zapp.
0: Maar dan is nog steeds mijn vraag niet beantwoord. Is het dan een wedstrijd of wat is het?
1: Ja, het is uiteindelijk een wedstrijd. En dan gaan ze kijken wie dan met welke artiest het beste concert gaat geven.
0: Okay. He,
1: dus is het bijvoorbeeld vak blauw met Stefania? Of is het vak groen met Maan? Of is het misschien wel vak geel met Glenfaria?
0: Aha. Ja, oké. Okay, nee, dan snap ik het iets beter. Ik denk al, als het gewoon een optreden is, een concert, dan is het meestal maar één keer en daarna is het klaar.
1: Nee, het ziet er spectaculair uit. Dus ik zou gewoon een tipje geven. Zaterdagavond 6:30 voor die buis. NPO Zapp.

0: Dat waren Samson en Marie met de rock en de gitaren. Want ja, die kwamen wel voor in de Samson Rock.
1: Zo.
0: En ook een beetje trommels. Ja.
1: Ja, het zou ook gek zijn als je zegt het is de Samson Rock en dan zit er geen rock en een gitaar in.
0: Een viool, zou je daarmee kunnen rocken? Ik heb geen idee.
1: Nou, dat is moeilijk hoor, denk ik. Nee. Oh. Net als met een hoe heet dat ding nou? Een klarinet.
0: Ja, ja, ja.
1: Gaat dat ook niet lukken.
0: Ja, je hebt sommige instrumenten die horen heel erg bij een bepaalde soort genre. Hè?
1: Ja.
0: Dat is bijvoorbeeld trompet, die hoort bij de jazzmuziek. Ik bedoel, zonder trompet geen...
1: Ja, het is grappig dat je dat zegt, want voor mij hoort de trompet bij de zomer.
0: Ja, oké. Okay. Snap ik ergens ook wel weer. Ja. Sambaballen natuurlijk ook wel een beetje.
1: Ja, als je zegt, het is leuk, dit gaan we een keer doen. Dan noem je een instrument en dan moet je het eerste liedje noemen waar je aan denkt. Want ik denk dan meteen, we dansen de samba, we dansen de samba.
0: Oh, ik zat echt aan heel wat anders te denken. Ik zat te denken aan Crisscross Amsterdam. Maar
1: ja, dat kan
0: natuurlijk
1: ook.
0: Ja. Of Samba de Janeiro, weet je wel, zoiets.
1: Ja, dit is leuk. Dan gaan we een keertje... en dan moeten we tegelijk bijvoorbeeld dat roepen of zo. Ja, oké. Okay. Nee, goed.
0: Ja, dat gaan we niet nu doen. Dat kan niet, want de uitzending is bijna afgelopen.
1: De beste ideeën komen altijd vlak voor 9 uur. Zometeen het peuteruurtje tussen 9 en 10.
0: Uh-huh.
1: De hele dag door de leuke muziek natuurlijk van Hallo Kids Radio. Yep. Vanmiddag Studio 100 tussen 3 en 4. Dan schakelen we eigenlijk een beetje over naar Vlaanderen. En morgenochtend, dan is er weer een nieuwe ochtendshow. En morgen, Marjone, is het 100 dag.
0: Dat wordt wel een probleem, want we hebben deze hele week Dikkie Dikker als prijsvraag. Of tenminste, het doeboek. En daar staat geen hond in.
1: Dat snap ik, maar toch ga ik er aandacht aan besteden.
0: Oké, Ja, dat is goed. Doen we dat morgen. Nou, voor nu in ieder geval iedereen heel veel plezier vandaag met dinsdag. En tot morgen!

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

0: elke ochtend van 9 tot 10 hoor je Dikkie Dik. Natuurlijk op Halo Kids Radio.
1: Het is tijd voor de Dikkie Dik stopdans. Dikkie Dik en ik, we gaan lekker dansen. Totdat we zeggen...

0: stilstaan.
1: Ja.
0: Huh? En dan gaan we nu verder dansen, maar heel zachtjes. 4, 3, 2, 1.
2: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En nog zachter. Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
1: En stop. En nu heel snel.

0: is het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.
1: Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen.

0: het begin. Hey, hoi, Saartje.
1: Ha, goed hè, van jouw vriendin.
0: Heel goed, Saartje, ik ben trots op jou.
1: Joepie.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld.
1: Echt waar?
0: Echt waar?
1: Echt waar, morele oom?
0: Want dieren zijn precies als mensen, met dezelfde mensenwetsen.

0: is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.
1: Ken je alle dierengeluiden al? Kijk eens, daar zijn varkens.

zingen? Lachen? Laat je maar horen. Spetter, spatter, lekker in het bad. Spet, spet, spet, spat, spat, spat. Spat maar lekker nat. 1, 2,

0: je kleertjes maar aan? Wauw, dat heb jij goed gedaan.
1: Deze radio is geweldig. Ik luister er elke ochtend naar en het is geweldig om te horen. Ga zo door.

0: Wat gaat dat toch snel, zo'n programma? Wat spreken we af voor morgen? 9 uur, Hallo Kids Radio natuurlijk.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
3: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
4: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf en de reus maakten ruzie.
1: Ik ben de mooiste van het Sprookjesbos.
2: Dat ben ik, dat weet toch iedereen?
1: Nee, ik. Kijk dan zelf. Mooie grijze haren, knap kostuum, prachtige poets.
2: Prinses Assepoester, wie van ons twee is de knapste bink? Ik toch?
1: Nee, ik. Toch?
3: Nou, moeilijke vraag. Jullie zijn allebei heel mooi.
1: Ja, maar ik ben mooi.
2: Nee, ik...
3: Rustig maar.
1: U moet zeggen wie van ons twee de mooiste is.
2: Ja, wie?
3: Ik heb in mijn paleis een toverspiegel. Die kan vertellen wie de mooiste is.
1: Afgesproken. Dan organiseren we een schoonheidswedstrijd. De toverspiegel verkiest de knapste bewoner van het Sprookjesbos.
2: En dat ben ik.
1: Nou, ik dacht het niet.
3: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste in het Sprookjesland?
4: De mooiste, dat bent u, o mooie, mooie Assepoester.
3: Dank je wel, lieve spiegel. Maar ik zou je een gunst willen vragen. Dadelijk komt iedereen je vragen wie de mooiste is. En ik ben bang dat daar ruzie van komt. Zou je daarom willen... Zou je dat willen doen?
4: Wilt u dat echt, o mooie Assepoester?
3: Mm-hmm.
4: Goed dan, omdat u het vraagt.
3: Dank je wel, lieve spiegel.
5: Heb je het nieuws gehoord van een schoonheidswedstrijd? Wat spannend, hè?
6: Nee, joh, helemaal niet spannend.
5: Nee?
6: Natuurlijk niet. Jij wint dat toch. Maar jij bent de mooiste van het Sprookjesbos.
5: Wat lief.
1: Ah, lekkere hapjes. Eindelijk heb ik jullie te pakken.
5: Wacht even, meneer de Wolf.
1: Waarom zou ik? Mijn maag knort.
5: Ja, maar je wil de schoonheidswedstrijd toch niet verliezen?
1: Nee, hoezo?
5: Als u dadelijk met een volle, dikke buik naar die wedstrijd gaat... dan verkiest de toverspiegel u nooit tot de mooiste van het bos.
1: Oh, ja, dat heb je goed gezien. Nou, voor dit keertje laat ik jullie dan maar gaan.
0: Iedereen in het Sprookjesbos keek uit naar de verkiezing. Eén voor één gingen alle Sprookjesbosbewoners voor de toverspiegel staan.
3: Volgende!
1: Zo!
3: Dag, meneer de Wolf.
1: Dag.
3: Gaat u maar voor de spiegel staan.
1: Ja. Nou, zeg het maar, spiegeltje. Ben ik de mooiste van het bos?
4: Nou, ja hoor, ja, u bent de mooiste van ons.
1: Ja, ik wist het wel. Ik wist het.
3: Mag ik u wel vragen om het geheim te houden? Anders maakt u de anderen jaloers.
1: Oh, geen probleem hoor. Ik hou mijn mooie mondje wel dicht.
3: Dag. Volgende.
2: Ja, ja, daar ben ik.
3: Dag, meneer de Reus. Mm-hmm. Gaat u maar voor de spiegel staan.
2: En... ben ik de mooiste?
4: Ja hoor, jazeker. U bent de mooiste van het Sprookjesbos.
2: Ah, hiep, hiep, hoera! Ik wist het.
0: Die slimme Assepoester. Ze had aan de toverspiegel gevraagd om voor één keer iedereen tot mooiste te verkiezen. Zo was iedereen blij. Nou ja, iedereen?
3: Dag mevrouw de heks. Gaat u maar voor de spiegel staan.
7: Zeg het maar, spiegeltje. Ben ik de mooiste van het bos?
4: Nou, tja... Sorry, Assepoester, maar ik kan niet meer liegen. Ik moet de waarheid spreken. U bent niet de mooiste, o heks, maar wel de lelijkste. O, de allerlelijkste van het hele bos.
7: Ja! Ik ben de lelijkste! Ik wist het wel! Hoera, jij op mee!
0: Ook al had Assepoester de spiegel iedereen voor de gek laten houden... toch had ze ergens gelijk. Iedereen is op zijn eigen manier mooi. Zo heeft Benjamin eens... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Veluwe.
1: Hè? Op de Veluwe?
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
3: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
4: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Mais vous, je l'aime, Pim. Mais vous, je l'aime, Pim. Mais vous, je l'aime, Pim. Mais vous, je l'aime, Pim.
1: Stout hondje Stout. De tovertuin ontwaakt en iedereen heeft weer zin in een fijne nieuwe dag. Nou, bijna iedereen. Pip lijkt niet zo heel erg blij.
2: Ah, Pip, goedemorgen. Is het fijn buiten?
3: Nee, het is niet fijn buiten zo alleen en er is ook niks leuks te doen vandaag.
2: Ah, jawel joh, we gaan lekker tekenen. Daar heb ik echt zin in.
3: Nou, ik niet. Woezel, schiet nou eens op. Hey, ben je nou klaar? Ik wil naar buiten.
2: Nee, nog even. Het gaat zo goed. Huh? Ik ga er zo nog een maken.
3: Woezel, ik wil dat je mee naar buiten komt.
2: Ja, straks. Echt. Eerst nog even wat blauw hier.
3: Nee, nu.
2: Hey. Pip, kijk nou wat je doet, stommerd.
3: Auw, dat doet pijn. Dat ga ik aan tante vertellen.
2: Oei.
4: Pipje, wat is er?
3: Woezel heeft me geduwd. Heel hard. Ik viel zo op de grond. En toen werd hij ineens ook nog heel boos.
4: Nou ja, zeg, dat kan niet. Woezel, kom eens hier. Woezel, heb je Pip een harde duw gegeven? Wat zeg je? Kun je niet meer praten? Je mag niet duwen, Woezel. Zeg sorry tegen Pip.
2: Ik heb altijd de schuld.
4: Woezel, je bent een stout hondje. Je gaat naar je hok en je blijft binnen totdat je sorry hebt gezegd.
3: Nou,
4: eerst duwen en dan geen sorry zeggen. Nou.
3: Visje, tante Perenboom was heel boos op Woezel. Ze heeft hem een stout hondje genoemd. Ja, want Woezel had mij heel hard geduwd en dat mag niet. Woezel was boos op mij, snap je? Nou ja, Visje, eigenlijk was ik ook best een beetje gemeen tegen Woezel. Oh, Visje, wat moet ik doen? Woezel is wel mijn beste vriend. Ja, Visje, je hebt helemaal gelijk. Dat moet ik doen. Tante, ik moet je wat zeggen. Ik heb net niet alles verteld. Ik was eigenlijk ook niet zo aardig voor Woezel.
4: Oh, hoezo?
3: Nou, kijk, tante, ik was heel boos. En toen heb ik zijn hele mooie piratentekening kapot gemaakt. En toen kregen we ruzie.
4: Pipje toch.
3: Woezel! Woezel, kom nou, het spijt me. Ik was gemeen.
2: Pip, sorry van het duwen. Zijn we nog beste vriendjes?
3: Ja, tuurlijk! Allerbeste vriendjes! Oh, Woezel!
2: Oh, Pip!
1: Woezel en Pip zijn de allerbeste vriendjes. Ook als ze even een keertje ruzie hebben. Altijd snel weer goed maken, jongens. Dan komt alles weer goed.
0: Woezel en Pip!
5: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

0: Zeg, ik doe heel even mijn ogen dicht, maar we blijven wel wakker, hè? Jawel.
1: Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver.

0: zijn weer terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Hallo.
1: Wie had dat nou gedacht, zeg.
2: Ja, ik hoop niet dat
1: het wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja.
1: Jongens, meisjes.
3: Hey, ik ben DJ Arnoud.
4: En ik ben DJ Mayoni.
3: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
4: Met het programma Opstaan.
5: Kom ik nog thuis of ben ik in slapen?
4: Opstaan.
3: Met de leukste liedjes.
4: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
3: En de geheime prijsvraag.
4: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
3: Elke schooldag, 's ochtends van...

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De fakir zat op zijn tapijt. Maar toen...
1: Vlieg dan, tapijt. Vlieg dan, zoals altijd. Wat krijgen we nou? Anders vlieg je zo trouw.
0: De fakir onderzocht zijn tapijt, bekeek het langs alle kanten, maar zag nergens een probleem.
1: Ach, wat een gedoe. Mijn oude benen zijn zo moe.
2: Dag, fakir. Oh. Gezellig aan de wandel.
1: Toch niet. Mijn tapijt vliegt niet meer. Oh. Nu moet ik te voet, keer op keer.
2: Wat vervelend. Hoe komt dat?
1: Wist ik het maar. Ik vind het zelf heel raar.
2: Misschien is uw tapijt het vliegen verleerd.
1: Het is onverklaarbaar en heel erg naar.
0: Maar Langnek zou Langnek niet zijn als hij niet een of andere oplossing bedacht.
1: Laat het tapijt maar komen. Laat het maar vliegen, hoog boven de bomen. Vlieg dan. Ja, vlieg.
2: Misschien is het tapijt versleten.
1: Oh nee, het tapijt is heel sterk. Het deed altijd goed zijn werk.
0: De arme fakir. Zonder tapijt was hij helemaal de weg kwijt.
1: Mijn tapijt geeft het vliegen op. Wat een ramp, dus ik stop.
3: Weet je wat je moet doen bij rampen? 3 keer stampen.
1: Dat is misschien geen slecht idee. Ik stamp 3 keer en zeg geen nee. Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen. Tot mijn hele grote spijt vliegt het niet, mijn mooi tapijt.
3: Hallo zeg.
1: Het spijt me, maar jezelf kan je niet helpen. Je eigen nood kan je niet stelpen.
4: Hallo, scheelt er iets?
1: Niet met mij, maar mijn tapijt. Het is de moed om te vliegen kwijt.
4: Oh, maar daar weet ik wel iets op. Voor slechts 3 koekjes. En een chocoladetaart. Heb ik wel een goed idee, hoor.
1: 3 koekjes en een chocoladetaart om weer te vliegen. Toon me dan dat je hier niet staat te liegen.
4: Ik zal je tapijt eens flink laten schrikken. Van mij, de boze wolf, zal hij zo bang zijn dat hij snel wegvliegt.
1: Dat zou prachtig zijn. Maar doe mijn tapijt alsjeblieft geen pijn.
4: Nee hoor, geen pijn. Gewoon even lekker laten schrikken. Boe! Boe! Sidder en beef. Ik ben de boze wolf. Nou, niet bang voor mij. Joh, dat tapijt is voor het vuilnis.
0: Die arme fakir. Hij wist het nu echt niet meer.
1: Hij vliegt niet langer. Ik word elk uur banger.
5: Nou, wel een beetje stoffig, dat tapijt van u. Wanneer heeft u het voor het laatst schoongemaakt?
0: De fakir had het tapijt nog nooit schoongemaakt. Dus Assepoester pakte haar poetsgerei. Ze klopte al het stof uit het tapijt. Ze boende het met water en zeep. En toen...
5: Ziet u wel? Uw tapijt was veel te vuil om nog te vliegen. Het is nu helemaal schoon, zo goed als nieuw. En het vliegt ook weer als nieuw.
1: Hartelijk dank, lieve Assepoes. Ik vlieg nu weg. Dat is geen smoes.
5: Graag gedaan, hoor, fakir. En vergeet niet om af en toe uw tapijt schoon te maken, hè? Dag!
0: Wat was de fakir opgelucht. Hij vloog nog uren door de lucht. En hij had zijn lesje wel geleerd. Niet zorgen voor je spulletjes is verkeerd. Nou ja, begin ik zelf ook al te rijmen. Net zoals die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Heb je alles bij je?
1: Aha.
2: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lost the key. What's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geen tijd waar je armen van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio, met

0: heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag
2: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
3: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
4: Hallo allemaal!
3: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en vast! Daag!

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Dag ploppertjes, het is hier veel te droog en daarom dansen we de regendans.

0: Efteling Theater presenteert u de Weerman Juan en Sian.
1: Ik ben de Weerman.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!
6: We

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt. De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: Kijk eens wat ik gevonden heb.
1: Een schatkaart.
0: Wat?
1: Een schatkaart?
0: Inderdaad.
1: Zeg, waar heb je die gevonden, jongen?
0: In mijn kajuit.
1: In jouw kajuit?
0: Ja.
1: Al de wind in de zeilen, jongen, wat ben jij toch een gelukszak. Oh, de gouden raad van Piet Piraat. Een piratenschat is heel veel waard. Je kan hem vinden dankzij een schatkaart.
2: Elke middag van 3 tot 4, de wereld van Studio 100.

0: normaal, hè? Oh ja, ik ben als het ware de beste fluiter van heel het kabouterdorp.
1: Ja, zeker, dat zal wel. Beste fluiter. Jij bent altijd
2: een helemaal niet de beste fluiter.
3: Hou nu toch eens op, jullie. Ik moet nu beginnen zingen.
1: Oeh.

0: Marie, mag ik hallo zeggen zo?
1: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
0: Tegen iedereen zo.
1: Doe maar.
0: Hallo iedereen.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri-kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
8: Party, party.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan één van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

armen slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Vandaag wil ik Bertus Badiet alles leren over iets heel belangrijks op een schip.
1: Over de zeilen.
0: Nee.
1: Over het kraaiennest.
0: Ook niet.
1: Over het roer.
0: Weer fout, Bertus.
1: Zeg, waar wil jij me dan iets over leren?
0: Aha! Ik wil jou alles leren over het touw.
1: Het touw? Saai!
0: Hoezo saai?
1: Ah ja, zeg Piet Piraat, wat kan je me nu nog leren over een touw?
0: Alles? Oh, jongen, het touw. Het touw, dat is het belangrijkste instrument op een schip. Jongen, toch, het anker hangt vast aan een touw. De netten worden gemaakt van touw. Zonder een touw is een piraat niks. De gouden raad van Piet Piraat. Een piraat zonder touw is zoals een jas zonder mouw. Ah.

0: iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
1: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
0: 1, 2, 1, 2, 3.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!
2: Ja, daar zijn we weer! Doe de warming up!

0: Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterhammen te op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
3: Ja, dat vind ik ook.
4: En ik ook.
5: Kids Radio is cool.
6: Kids Radio is echt super.
7: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
8: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
9: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
10: Dit is Hallo Kids Radio.

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

Ik vind jullie de leukste kidsradio van de hele wereld. En ik ben Sterre. Doei! Mwah.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

'S morgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline. En een meeting in de muizenval. Oh, mijn schema is heel druk.

0: Ja, de baas een van het pretpark, dat is helemaal te gek.
1: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt. De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: together now.
1: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: duimpje. Aan de rand van een groot bos lag een weiland met een kleine boerderij waar een gelukkig gezin woonde. Elke dag vertelde hun moeder haar 7 zonen de mooiste sprookjes. Tot die ene avond, toen vader extra laat thuis kwam.
1: Wat heb ik je gemist?
2: Lieve, ik moet je iets verschrikkelijks vertellen. We kunnen de belasting niet meer betalen. Morgen komt de koning om alles mee te nemen. Alleen onze boerderij mogen we houden.
1: Maar als we alles kwijtraken, hoe moeten we onze kinderen dan te eten geven?
2: Och, ik zou het echt niet weten. Morgen zal ik ze meenemen diep het bos in, om hout te hakken en ze daar achterlaten. Misschien vinden ze een beter leven aan de andere kant van het bos.
0: Maar achter een grote hooibaal zat iemand verstopt. En die iemand had alles gehoord. Klein Duimpje, de jongste zoon, niet groter dan een duim.
3: Vader wil ons achterlaten in het bos. Ik moet iets verzinnen om dat te voorkomen. Ik kan witte kiezelsteentjes uit de beek halen. En als we morgen het bos ingaan, strooi ik die op de grond, zodat we de weg terug kunnen vinden.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De volgende morgen liepen de 7 zonen samen met hun vader naar het bos. Klein Duimpje, die achteraan liep, strooide telkens een paar kiezelstenen op de grond.
2: Stop maar. Hier gaan we aan de slag. Ik wil dat jullie hout gaan sprokkelen voor me.
0: De 7 zonen verdwenen tussen de bomen. Vader draaide zich om en liep verdrietig terug naar huis. Niet veel later kwamen de 7 zonen terug op de open plek en merkten dat hun vader was verdwenen. Ze riepen zo hard ze konden.
4: Vader!
5: Vader!
4: Vader!
5: Papa!
4: Vader!
5: Papa!
0: Maar niemand antwoordde.
3: Ik heb vader gisteren horen praten met moeder. Ze willen ons hier achterlaten omdat ze geen geld meer hebben om eten te kopen. Maar maak je geen zorgen. Ik heb kiezelsteentjes gestrooid. En als we die volgen, komen we vanzelf wel weer thuis.
0: Blij volgden de broers Klein Duimpje. Na een uurtje lopen zagen ze hun huis.
1: Wie kan dat nou zijn?
0: Vader opende de deur en de 7 zonen sprongen naar binnen van blijdschap en omhelsden hun ouders. Later die avond zaten de houthakker en zijn vrouw alleen in de woonkamer.
2: Morgen zal ik weer het bos in moeten gaan met de jongens. En dit keer zo diep dat ze de weg onmogelijk terug kunnen vinden.
0: Maar wat ze niet wisten, was dat Klein Duimpje, die niet kon slapen, met zijn oor tegen de deur het hele gesprek had afgeluisterd.
3: Ik moet morgenochtend zo vroeg mogelijk opstaan, zodat ik eerst naar de beek kan om nieuwe kiezelsteentjes te rapen.
0: De volgende ochtend sloop Klein Duimpje zijn bed uit, nog voordat de haan had gekraaid, en liep naar de deur.
3: Ik kan de deur niet open krijgen. Hij is op slot en ik kan niet bij de sleutel. Daar ben ik te klein voor. Wat moet ik nou doen?
0: Verdrietig ging Klein Duimpje terug naar bed en wachtte tot iedereen wakker werd.
2: Goedemorgen, jongens. Hebben jullie lekker geslapen? Vandaag gaan wij weer naar het bos. Wij moeten meer hout hebben. Kom op, dan gaan we. Het is nog een aardig eindje lopen.
1: Ik geef jullie allemaal nog een boterham mee. De laatste die we hebben. Dan hebben jullie nog iets te eten.

0: Klein Duimpje de boterham in zijn hand had, kreeg hij weer een idee.
1: Ik heb wel geen kiezelsteentjes, maar nu kan ik een spoor maken van broodkruimels, zodat we toch de weg terug kunnen vinden.
0: En terwijl moeder hen nog nariep, liepen ze steeds dieper en dieper het grote bos in.
2: Nou jongens, we zijn er. Ik hak deze boom om en dan kunnen jullie aan de slag.
0: Hij hakte de boom om en de zeven zonen gingen aan de slag. De houthakker draaide zich om en ging terug naar huis. Toen die al enige tijd verdwenen was, riep de oudste zoon...
3: Hé, vader is al heel lang weg. Zou die ons weer achtergelaten hebben?
1: Geen zorgen. Vanmorgen heb ik broodkruimels gestrooid toen we het bos inliepen. Als we het spoor volgen, komen we vanzelf weer thuis.
0: Klein Duimpje liep naar de rand van de open plek... waar hij was gestopt met het strooien van de broodkruimels. Maar zoals we allemaal weten, worden broodkruimels opgegeten door vogels. En soms ook door bosmuisjes. Dus alle broodkruimels waren verdwenen. Nergens waren ze meer te vinden.
1: Ze zijn weg. Alle broodkruimels zijn weg. Oh, wat stom van me. Die zijn natuurlijk opgegeten door de vogels.
0: Tot overmaat van ramp begon het ook nog te regenen. De kinderen werden drijfnat.
4: En nee, hè, dat ook nog.
1: Dan zullen we zelf de weg naar huis moeten vinden. Hoe eerder we gaan zoeken, hoe beter.
0: De avond viel en het werd donker in het bos. De broers konden de weg naar huis maar niet vinden. Ze begonnen de moed al bijna op te geven toen...
1: Jongens, kijk daar eens. Daar zie ik licht.
0: In de verte zagen ze inderdaad een klein lichtje. Zo snel als ze konden door de zware modder liepen ze er naartoe. Het licht kwam van een huis. Een huis zo groot dat het wel van een reus moest zijn.
1: Zullen we aankloppen?
0: In de deuropening verscheen een reusachtige gestalte. Een reuzin.
1: Goedenavond, mevrouw.
5: Ojojojojoj, jongens, wat komen jullie hier doen?
1: Mogen wij hier overnachten en schuilen voor de regen?
5: Zijn jullie helemaal gek geworden? Je hebt zeker geen idee wie hier woont. In dit enorme huis woont een reus die het allerliefste mensen eet.
1: Maar we kunnen nergens anders heen. Als we buiten blijven, zullen de wolven ons opeten.
5: Oh, nou, hou me op. Kom dan maar naar binnen. Ik zal wel proberen jullie te verstoppen.
0: De zeven jongens zaten nog maar net voor de haard om zich op te warmen... of ze hoorden de bulderende stem van de reus.
6: Vrouw, ik ben thuis. Waar blijft mijn eten?
5: Hemeltje, daar zal je hem hebben. Verstop je snel hier, in het keukenkastje. Vlug!
0: De jongens verstopten zich achter het afwasmiddel... en hielden hun adem in toen de reus de keuken in kwam.
5: Ah, liefie, daar ben je dan.
6: Geef mij een varken. Ik ben uitgehongerd.
0: De reuzin haalde het gebraden varken van het spit en zette het op tafel. De reus greep het varken en trok ruw de poten ervan af en begon te smullen. Maar toen die één poot op had, stopte die met eten.
6: Wat ruikt ik? Dat is mensgevlees.
5: Ah nee, joh, gekkie. Dat is vast die voorraad schapen die ik in de kast heb liggen. Weet je nog wel? Voor als je vrienden morgen komen eten.
6: Je denkt toch niet dat ik gek ben? Ik ruik mensge.
0: De reus stond op en snoof. Hij snoof nog eens en liep toen naar het keukenkastje waar de jongens in zaten. Hij trok het kastje open en...
6: Ik zei het toch? En nog wel zeven mensgjes.
5: Ah, kom, die ga je toch niet opeten? Dat bederft je eetlust. Daarbij, ze zijn zo mager, daar heb je toch niks aan?
6: Ik wil ze niet opvreten. Ik wil een kop inslaan.
5: Ja, en nu hou je op. Ik wil gewoon dat jij je varken opeet en daarna gaat slapen. Ja, basta.
6: Wat jij wilt.
0: De reus pakte het varken van tafel en liep mokkend naar buiten om verder te eten.
6: Wat kan mijn vrouw zeuren?
5: Kom jongens, snel. Jullie moeten naar bed. Het is al veel te laat. Morgen vroeg zal ik kijken wat ik voor jullie kan doen.

0: De reuzin bracht de zeven jongens naar de slaapkamer van haar zeven dochters. Onderweg zag Klein Duimpje een grote kist met goud staan. Hoe gemeen de reus ook was, hij hield blijkbaar zielsveel van zijn dochters. En hij noemde ze dan ook altijd zijn prinsesjes. Daarom droegen ze ook alle zeven een gouden kroontje. De zeven dochters lagen al te slapen. Aan de andere kant van de kamer stond nog een bed, groot genoeg voor zeven jongens.
1: Kijk eens, hier heb ik zeven slaapmutsen. Zet ze maar op. Heb je het niet koud? Hé, ga maar lekker slapen. Laat rusten.
0: Toen de reuzin was verdwenen en iedereen in het huis sliep, lag Klein Duimpje nog altijd wakker. Hij moest een plan bedenken om zijn broers te redden.
2: Als ik nou eens onze zeven slaapmutsjes verruil met de zeven kroontjes, dan zal de reus denken dat wij zijn dochters zijn en ons met rust laten.
0: En dat was precies wat Klein Duimpje deed. De kroontjes zette hij op de hoofden van zijn broers en de slaapmutsen op de hoofden van de dochters. Die nacht, toen de reus wakker was geworden, wilde hij even gaan kijken bij zijn prachtige dochters.
3: Boedje, boedje, boedje, boedje, boedje. Mijn mooie prinsesjes, koedje, boedje, boedje, boedje. Jullie zijn zo liefjes. En dan die vieze jochies bij jullie in de kamer. Bah!
0: De reus liep naar het bed toe waar zijn dochters lagen te slapen. Maar omdat ze nu een slaapmuts droegen in plaats van een kroontje, dacht hij dat het Klein Duimpje en zijn broers waren. Hij pakte ze allemaal op en stopte ze in een zak. En besloot om ze de volgende dag ver weg te brengen.
3: Mijn vrouw slaapt. En ze merkt toch niet wat ik doe. Ik zal ze een lesje leren. Hoe durf ze als vieze muizen door mijn keuken te sluipen?
0: Toen de reus was verdwenen, stond Klein Duimpje op.
2: Snel jongens, wakker worden. We moeten hier vandaan.
3: Mag ik eerst even wakker worden?
2: Geen tijd. We moeten de lakens aan elkaar knopen en maken dat we wegkomen.
0: De volgende ochtend stond de reus op om zijn dochters te gaan wekken.
3: Vlug naar mijn prinsesjes.
0: Maar toen hij de deur opendeed, zag hij dat alle twee de bedden leeg waren. Uit het raam hingen aan elkaar geknoopte lakens, waarlangs Klein Duimpje en zijn broers waren ontsnapt.
3: Nee, die vervloekte jongens hebben mij voor de gek gehouden. Vrouw, wakker worden, haal mijn laarzen.
1: Hier, je laarzen. Jij kunt mij ook nooit rustig eens even lekker laten uitslapen, hè? Na al dat gekook wat ik voor je gedaan heb. Ik kan geen varken meer zien.
3: Die zeven jongens zijn ontsnapt en ik zal ze vinden.
1: Zeg, je bent toch wel weer voor het avondeten thuis, hè? Dag, schat. We eten varken.
0: De reus trok zijn zevenmijlslaarzen aan en rende door het bos. Met zevenmijlslaarzen kun je namelijk hele grote stappen maken, zodat niemand je bij kan houden. Klein Duimpje en zijn broers hadden de hele nacht gelopen door het bos. Ze waren verschrikkelijk moe. Maar de gedachte aan thuis hield ze op de been. Plotseling hoorden ze een bulderende stem.
3: Kwaai jongens, ik zal jullie krijgen.
2: We moeten ons verstoppen. Laten we ons verspreiden. Hier, onder deze boom en achter deze rotsblokken.
0: Toen de reus bij de rotsblokken aankwam, was hij ontzettend moe. Ja, je moet het ook maar eens proberen om te rennen met zulke grote laarzen aan. Nou, dat is geen pretje. Hij zag de boom en de rotsblokken en liet zich op de grond vallen. Daar viel hij als een blok in slaap. Op het gesnurk van de reus kwam Klein Duimpje tevoorschijn en keek vol ontzag naar de immense zevenmijlslaarzen.
2: Ik moet die laarzen pakken, want ik heb een fantastisch idee. Ga jullie maar naar huis en zeg tegen vader en moeder dat ik eraan kom met een grote verrassing.
0: Heel voorzichtig pakte Klein Duimpje de zevenmijlslaarzen en toen hij ze aantrok, werden de laarzen steeds kleiner en kleiner totdat ze precies pasten. Hij rende terug naar het huis van de reus en klopte op de deur.
1: Klein Duimpje, wat doe je hier?
2: Uw man is gevangen door gevaarlijke rovers en nu eisen ze goud.
1: Oh, mijn hemeltje. Oh, nee, hè. Hier, neem alsjeblieft al het goud mee dat we hebben en red mijn man. Ik kan niet zonder hem. Alsjeblieft, Klein Duimpje.
0: Klein Duimpje was nog nooit zo blij geweest. Met het goud in zijn hand rende die naar huis. Ja, wat met die 7-mijlslaars natuurlijk een koud kunstje was. Toen die thuis kwam, stonden zijn vader en moeder al te wachten. Samen met zijn broers.
4: Oh, daar is die!
2: Vader, ik heb goud genoeg voor altijd!
4: Ach, je bent een grote held, Klein Duimpje.
5: We hebben jullie zo vreselijk gemist.
0: Klein Duimpje vertelde het hele verhaal over de reus en zijn dochters en de geweldige 7-mijlslaarzen. Het was het grootste avontuur dat ze ooit hadden beleefd. En dat voor iemand zo klein als Klein Duimpje. En de reus? Daar heeft niemand ooit meer iets van gehoord.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
3: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

Luister allemaal naar de Kids Radio, want de Kids Radio is super top en je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Repelsteeltje. Er was eens lang geleden in een ver land een arme molenaar met een beeldschone dochter. Op een dag kwam de hebberige koning van het land met een dienaar langs om nog meer geld te innen voor het grote koningsfeest.
1: Ja, maar ik heb helemaal geen geld hoor, sire, nee.
0: De molenaar zweeg. Hij schaamde zich. Hij wilde de koning niet teleurstellen. Plotseling kreeg hij een ingeving.
1: Maar, ik heb een hele begaafde dochter. En zij kan zoals, ze kan zelfs goud spinnen uit stro.
2: Goud uit stro? Wat was geweldig. Breng haar naar het kasteel, dan kan ze na de komende nacht een hele kamer vol stro spinnen tot goud.
0: Toen de molenaar opbiechtte aan zijn dochter wat hij had gedaan, werd ze heel erg boos. Toch liet ze zich door haar vader naar het kasteel brengen, waarin een klein kamertje een spinnenwiel stond met stro dat was opgestapeld tot aan het plafond. De koning gaf de molenaar nog wel een waarschuwing.
2: Als het haar niet lukt, gaat ze de gevangenis in.
0: De molenaar knikte en nam afscheid van zijn dochter. Hij dacht, had ik mijn grote mond maar dichtgehouden, ik zal haar nooit meer terugzien. De koning deed de deur op slot. Het meisje keek hulpeloos naar de berg stro en begon te huilen.
3: Hoe heeft vader dit kunnen doen? Ik kan niet eens wol spinnen. Oh, was er maar iemand om mij te helpen.
0: Op dat moment stond er vanuit het niets een klein mannetje voor haar. Ze was verbaasd. De deur was gesloten en de ramen zaten te hoog om van buiten naar binnen te klimmen.
3: Wie ben jij?
1: Mijn naam verklap ik nooit, maar ik ben hier om je te helpen. Wat is je probleem?
3: Ik moet voor de koning deze hele berg stro tot goud spinnen. Ik weet niet eens hoe een spinnenwiel werkt.
1: Ik weet het wel. Ik wil het wel voor je doen.
3: Oh, dat zou geweldig zijn.
0: Het kleine mannetje ging op het krukje zitten en pakte een plukje stro. Hij draaide aan het wiel en als bij toverslag veranderde het kleine beetje stro in het zuiverste goud. Het meisje begon te dansen van geluk.
3: Dat is fantastisch! Het is net tovenarij!
1: Ja, hè? Maar voor niets gaat de zon op. Wat krijg ik van je als ik die berg stro voor je in goud verander?
0: Het meisje keek een beetje beteuterd. Het was ook iets te mooi om waar te zijn. Ze dacht even na en deed toen haar ketting af.
3: Ik bezit niet veel van waarde, maar je mag mijn ketting wel hebben. Is dat genoeg?
1: Ga je nou maar slapen? Ik doe het werk voor je.
0: Het meisje ging in een hoek van de kamer liggen en terwijl ze het spinnenwiel hoorde snorren, viel ze langzaam in een diepe slaap. De volgende dag, toen het eerste zonlicht door de ramen scheen, werd het meisje weer wakker. Een berg goud schitterde in het zonlicht. Ze hoorde een sleutel in het slot van de deur. De koning en de molenaar kwamen nieuwsgierig binnen.
2: Zoveel goud heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Dit is geweldig.
1: Haha, nou dan kunnen wij dus nu mooi gaan.
2: Helemaal niet. Als ze zoiets één keer kan, dan moet ze het ook een tweede keer kunnen. De komende nacht mag ze nog een keer stro tot goud spinnen.

0: En zo werd de molenaarsdochter nog een nacht in een kamer opgesloten. Alleen deze kamer was veel groter dan de vorige.
1: Wat moet ik nu? Misschien kan het mannetje van gisteren me helpen, maar hoe krijg ik hem hier? Ik weet zijn naam niet eens.
0: En terwijl het meisje naast het spinnewiel stilletjes zat te huilen, verscheen het kleine mannetje weer voor haar neus.
2: Hopla! Hier ben ik weer. Zo, dat is een berg stro, meisje.
1: Kun je me alsjeblieft helpen?
2: Natuurlijk, maar voor niets gaat de zon op.
0: Het meisje had haar ketting al weggegeven en verder had ze niet veel. Alleen nog de gouden ring aan haar vinger. Het was het enige wat ze nog van haar overleden moeder had.
1: Dit is het enige wat ik nog heb. Hij was van mijn moeder.
2: Ah, de van mijn mama. Goed, geef maar hier en ga jij maar lekker slapen.
0: De volgende morgen, toen de zon opkwam, was het mannetje verdwenen. En weer was al het stro veranderd in goud. En weer kwam de hebberige koning binnen.
3: Ik ben nu de rijkste koning van de wereld.
4: Nou, goedendag dan maar. Nee.
3: Nee, ik wil meer. Nog één keer.
0: En voor de derde keer werd het meisje opgesloten in een van de grootste kamers van het kasteel, waar het stro van muur tot muur opgestapeld lag.
1: Oh nee! Zonder hulp van het mannetje zou dit gewoon stro blijven. En wat zal die hebberige koning dan doen? Mannetje, mannetje, waar ben je? Als je me hoort, kun je me alsjeblieft helpen?
0: En poef, daar stond hij alweer.
2: Hey, hop, hier ben ik al. Wat kan ik voor je doen?
1: De koning wil dat al dit stro omgesponnen wordt tot goud.
2: Jee, dat is veel stro! Nou, je mag wel iets heel moois in gedachten hebben als beloning.
1: Maar ik heb helemaal niets meer. Mijn ketting en mijn ring heb je al. Wat kan ik je nog meer geven?
2: Je hebt geen juwelen meer?
1: Nee, helemaal niets meer.
2: Ik weet het goed gemaakt. Ik spin al het stro tot goud op één voorwaarde. Ik wil je eerstgeboren kindje hebben.
1: Mijn wat?
2: Je eerste kind, je bent nog niet doof! Zodra het kind geboren is, kom ik het ophalen.
1: Dat meen je niet.
2: Ik zou maar beslissen. Want zo'n berg stro, dat kost ontzettend veel tijd.
1: Hoe kan je dit nou vragen?
2: Ik zou maar beslissen. Tik-tak, tik-tak, tik-tik, tik-tik, tik-tik.
1: Oké, ik heb geen keus.

0: De volgende dag, het was niet te geloven, maar de hele kamer was weer gevuld met goud. Zelfs de ramen waren niet meer te zien. De koning kwam de kamer binnen.
1: Dit is geweldig, meisje. Je zult beloond worden voor je goede en harde werk. Als dank mag je met mijn zoon trouwen.
0: Zo gezegd, zo gedaan. Een jaar later waren de molenaarsdochter en de prins gelukkig getrouwd en hadden ze een wolk van een kindje gekregen. De prinses stond in de kinderkamer te kijken naar haar mooie dochter toen plotseling het kleine mannetje voor haar stond. Ze was hem al bijna vergeten.
2: Hopla! Hallo prinses! Ik kom hier voor mijn beloning!
3: Dat is een mooi kindje. Die zal mijn huis heel goed kunnen schoonmaken. Ja! Yeah.
4: Nee, nooit! Vraag wat je wil. Ik ben nu rijk. Je kan alles krijgen. Maar mijn dochter krijg je nooit.
2: Beloofd is beloofd. En belofte maakt groot. Ik kan ook je liefhebbende echtgenoot vragen of dat ook voor een prinses geldt.
4: Nee, dat doe je niet. Hij mag hier niets van weten. Is er echt geen andere oplossing?
2: Oké, misschien wel. Ik geef je 3 nachten om mijn naam te raden. Van zonsondergang tot zonsopgang. Als je het raadt, mag je je dochter houden. Als je het niet raadt, dan neem ik het kindje mee.
4: Ik heb geen keus.
2: Ja, begin dan maar vast met raden.
4: Oké, Aad?
2: Nee.
4: Abraham?
2: Nee.
4: Adam?
2: Nee,
4: Adrian?
2: Ook niet.
4: Albert?
2: Nee,
4: Arnold?
2: Ook niet. Nee. Allemaal niet goed.
0: De prinses had de naam van het vreemde mannetje niet kunnen raden. De volgende dag stuurde ze dienaren het land in om nog meer namen te verzamelen. En zo werkte ze de volgende nacht aan een lijst met nieuwe namen.
4: Karel, Karsten, Kasper, Kees, Kevin, Klaas, Cor?
2: Ja, maar prinsesje, maar je hebt mijn naam nog steeds niet geraden. Je hebt nog 1 dag en ik wens je...

0: De volgende dag was de prinses buiten zichzelf van verdriet. Het was hopeloos. Ze had nog steeds niet de goede naam gevonden. Ze besloot om haar gedachten te verzetten door een wandeling in de paleistuin te gaan maken. Op datzelfde moment liep een van de dienaren door het bos naar het volgende dorp op zoek naar nieuwe namen. Plotseling hoorde hij een vreemd gezang. Hij liep op het geluid af en keek door het struikgewas. Op een open plek in het bos bij een kampvuur danste een klein mannetje rond.
1: Hopla tralala, niemand weet. Niemand weet dat ik Rippelstiltje heet.
2: Dat is het, dat is het. Dit moet ik de prinses vertellen.
1: Want het koningskindje wordt van mij. Hopla!
0: De dienaar rende terug naar het kasteel om de prinses het goede nieuws te vertellen. De prinses was zo blij dat ze bijna niet kon wachten tot de zon onderging.
3: Zo, ben je nog steeds bezig? Nou, kom. Hey, begin maar vast weer met raden.
4: Is het Sam?
3: Ja. Dam,
4: Sascha?
3: Dam,
4: Sebastian.
0: En zo ging het weer de hele nacht. Weer werden alle namen die verzameld waren opgenoemd.
3: Dadam.
4: Simon.
3: Nee. Steven. Wat een lelijke naam, zeg. Je hebt er niet geraden. Je dochtertje is van mij.
4: Niet zo snel. Ik mag nog één keer raden voor de zon opgaat.
3: Nou, vooruit dan maar.
4: Is jouw naam misschien Rippelstiltje?
3: Ja, Rippelstiltje. Nee, dat kan toch helemaal niet. Hoe weet je dat nou? Dat kan helemaal niemand weten.
0: En met een enorme knal verdween Rippelstiltje uit de kinderkamer. De prins kwam op het lawaai af.
5: Liefste, wat was dat voor lawaai?
4: Niets bijzonders. Ik hoorde ons kindje huilen.
0: De prinses kon haar geluk niet op. Eindelijk was haar kind echt veilig. En nu konden zij en haar man eindelijk aan een lang en gelukkig leven beginnen.

Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker, want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag...

is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar...

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: beide handjes.
1: Beide handjes.
2: Op de rug.
1: Op de rug.
0: Kleine stapjes.
1: Kleine stapjes.
0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dat was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Dit jaar jou superleuk. Groetjes, Kas.
1: Hartebreker van Emma Heesters is deze week de superhit bij Hallo Kids.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
3: Ik heb hem al.
2: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Kids Radio, jullie zijn echt de allerbeste radio van de hele wereld.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.